transplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: door een dag. Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Everyone deserves music. Sweet music. Everyone deserves music. Sweet music.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben er hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Bye.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Love the rest in peace. Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het bewolkt in de provincie en er valt verspreid over de regio een klein beetje regen. Het gebiedje met bewolking en regen trekt naar het oosten weg en dan volgt er een droge middag met een mix van zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 17 tot 20 graden, maar daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 en langs de grote meren kan de westenwind ook vlagerig zijn. Vanavond en vannacht is het droog in de provincie, met temperaturen die dalen naar een graadje of 13. Er is veel bewolking aanwezig en er zijn ook enkele opklaringen. En voor de rest neemt de zuidwestenwind ook wat af.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Bye.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredoom in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Dit is Flevoland.
9: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 9.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het bewolkt in de provincie en er valt verspreid over de regio een klein beetje regen. Het gebiedje met bewolking en regen trekt naar het oosten weg en volgt er een droge middag met een mix van zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 17 tot 20 graden, maar daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 en langs de grote meren kan de westenwind ook vlagerig zijn. Vanavond en vannacht is het droog in de provincie met temperaturen die dalen naar een graadje of 13. Er is veel bewolking aanwezig en er zijn ook enkele opklaringen. En voor de rest neemt de zuidwestenwind ook wat af.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedemorgen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
16: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Dit is Flevoland.
22: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het bewolkt in de provincie en er valt verspreid over de regio een klein beetje regen. Het gebiedje met bewolking en regen trekt naar het oosten weg en er volgt er een droge middag met een mix van zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 17 tot 20 graden, maar daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 en langs de grote meren kan de westenwind ook vlagerig zijn. Vanavond en vannacht is het droog in de provincie, met temperaturen die dalen naar een graadje of 13. Er is veel bewolking aanwezig en er zijn ook enkele opklaringen. En voor de rest neemt de zuidwestenwind ook wat af.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Dit is Flevoland.
22: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het bewolkt in de provincie en er valt verspreid over de regio een klein beetje regen. Het gebiedje met bewolking en regen trekt naar het oosten weg en volgt er een droge middag met een mix van zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 17 tot 20 graden. Maar daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5. En langs de grote meren kan de westenwind ook vlagerig zijn. Vanavond en vannacht is het droog in de provincie, met temperaturen die dalen naar een graadje of 13. Er is veel bewolking aanwezig en er zijn ook enkele opklaringen. En voor de rest neemt de zuidwestenwind ook wat af.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedemorgen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Straks op de radio. Adres onbekend.
8: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen-Zuid 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Dit is Flevoland.
23: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Tres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Ja, het is behoorlijk druk hier. Zet toch ook eens die stap terug. Niet uit nostalgie, maar vooral om verder te komen. Vooruit en die stap terug kan ook, wat is het, een maandje geleden zijn. Peter Vatels is hier met zijn zoon. Jij schreef, ik heb iets waardevols meegemaakt. En dat was als inleiding van een vader-zoon weekend dat haast mislukte. Het was 8 mei, dat is belangrijk. Vrijdagavond laat, we hadden samen gegeten en wilden de bus gaan pakken in Hoorn. Het weekend in. Maar ja, wat doen, Peter?
2: Ja, we gingen naar de bus en ik pakte eigenlijk mijn telefoon. Ik wist dat er nog niet zoveel meer op staat. Maar wat was het probleem? Hij was dus helemaal leeg eigenlijk. Dus, en toen zei ik tegen Mees van, nou, heb jij nog een pasje voor de... Een bankpasje. Gelukkig, hè? Ja. En Mees die had gewoon een bankpasje. Dus geen probleem. Mees die checkte in. En die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan... hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
2: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee.
1: Het was een lege telefoon. Wat zei je zoon? Pap, wat ben jij? En wat ze tegen mij de hele dag roepen? Ben jij een boemer?
2: Ja, die was niet blij met me. Nee. Maar ja. En, maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op de... Een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is... jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
2: Wat zeg je?
1: Wat heeft dat gekost? Weet je dat?
2: Dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is... En toen zei hij, hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Jeetje, man. Was en, niet zo, hij kende jullie helemaal niet.
2: Hij kende ons helemaal niet. Hij was gewoon, hij stond gewoon bij in zo'n rijtje die allemaal nog even de bus in moesten. Hij betaalde dat kaartje en hij liep ook gewoon gelijk eigenlijk naar achteren. En toen gingen we bij hem zitten en toen probeerde ik eigenlijk een beetje een gesprek met hem te doen. Maar hij was niet iemand die heel veel praatte. Maar ik zei, ja, ik vind het cadeautje is eigenlijk al dat wij mee kunnen nu. Maar we willen het wel terugbetalen. En toen hebben we zijn telefoonnummer in Mees. Want Mees had wel een telefoon die het nog deed. hebben we erin gezet. Maar op de een of andere manier, Mees.
3: Ja, ik had gecheckt na het weekend. Maar hij was verdwenen uit mijn contacten.
1: Is allemaal niet heel erg handig, hè? Dit?
2: Nee.
1: Ja, dat is eigenlijk nu allebei niet, hoor.
3: Ja,

0: Odie kwam eruit. Dat is bij mij blijven hangen. Tenminste, dat denk ik eigenlijk dat zijn naam is. Hij is niet zo groot. 1,60 denk ik. 1,65 zal het zijn.
1: Hoe zag hij eruit?
0: Hij heeft een donkere huidskleur. Afrikaanse jongen.
1: Leeftijd?
0: Een leeftijd tussen de 17 en ongeveer 22, denk ik.
1: Jaar of 20?
0: Ja.
1: En het was busstation Hoorn?
0: Ja, en het was om rond 11 uur met de bus. En die bus die ging naar Den Helder. En wij gingen dus naar Wieringenwerf.
1: En waar stapte hij uit? Want dat is belangrijk.
0: Ja, hij stapte uit bij Middenmeer. Dat is een. En daar had hij een opvouwbare elektrische fiets. Had hij mee.
2: Fatbike.
0: En voor de rest hebben we eigenlijk niet. Omdat hij niet zo. Hij was niet zo erg praterig. Hè?
1: Nee, niet zoals jullie.
0: Dus hebben we hem bedankt. Maar ja, dat willen we eigenlijk op een betere manier doen eigenlijk.
1: Ja, dus wij zoeken een Noddy. Hij krijgt het volle licht op 0800 30 30 300. En jij gaat natuurlijk elke dag kijken op het busstation, horen of je hem weer tegenkomt.
0: Ja, ik ben regelmatig eventjes. Dan rijd ik even naar die busstation. Even kijken of hij daar staat, want ik zou hem zo herkennen als ik hem zie.
1: Ja, ja. Maar het is niet gebeurd. Anders had je hier niet geweest. Of je hebt hem gisteren gezien. Je denkt, ik ga eerst het verhaal vertellen. En dan zie je het. Dat is niet gebeurd, hè?
0: Dat is nog niet gelukt, nee.
1: Zoeken @adresonbekend.nl voor Noddy. Een donkere jongen van een jaar of 20. Ergens tussen Hoorn en Middenmeer. Daar stapte hij uit.

0: And love goes on. Maurice White, Phil Bailey op de achtergrond. Earth, Wind and Fire. De zoekbrigade is nu al druk. Anne Groenman, dat moet dan gaan. Er was één zoektocht te gaan. Nobele Nodi op zijn vetbike.
1: Ja, nog geen reacties hoor. Dat zou wel heel snel zijn. Maar wij zitten meteen even te kijken naar die dienstregeling. En ik denk dat jullie samen in bus 134 of 135 gezeten moeten hebben. Zegt dat iets?
2: Nou, 132, oh. 134, ja.
1: Dat... Ja, want die rijdt daar tussen Horen en Middenmeer. Dus ja, ja,

0: Het is een heel long shot natuurlijk. Maar misschien zijn er wel chauffeurs of medereizigers die ook vaak dat traject nemen. En die die met zijn fatbike wel eens tegenkomen.
1: Ja, er zaten twee chauffeurs. Toevallig reed die ene chauffeur gewoon mee. En het is eigenlijk de eerste halt. En het is volgens mij 32. En hij gaat naar Den Helder.
0: Kijk, ja, de bus dat helpt gaat allemaal, toch?
1: Helemaal naar Den Helder, ja.
2: Nou, de dienstregeling hebben we.
3: Volgende week viert Stella haar 55ste verjaardag. En dat is pas de eerste verjaardag waarop ze weet wie haar beide biologische ouders waren. Ze is geboren in Amsterdam uit een buitenechtelijke relatie. En om die reden meteen na haar geboorte in 1971 afgestaan aan een Rotterdams echtpaar. Van moeder weet ze genoeg. Nu vader, Joop Swijnsbergen.
2: Stella van Loo, je bent een Amsterdams-Rotterdamse combinatie. Hoe is dat?
4: Jazeker, dat ben ik. Dat is wat mij betreft geweldig. Best van twee werelden.
2: Daar gaan we achterkomen vandaag.
4: Ja.
2: Wat voor jeugd had jij?
4: Ik had een goede jeugd. Ik ben opgegroeid bij twee adoptieouders met een adoptiebroer. En wij hadden het gewoon goed met elkaar. Liefdevolle ouders, lieve broer. Helaas zijn mijn beide ouders overleden. Dit is hoe ik het me herinner. Liefdevol.
2: Ja. Ja, en wanneer is het voor jou gaan spelen dat jij je biologische ouders niet kent?
4: Dat ik ze wilde leren kennen, bedoel je?
2: Ja.
4: Ik was wel een nieuwsgierig kind. Dus al vrij jong wilde ik dat weten. Ik was eerst heel erg gefocust op mijn moeder. Die heb ik leren kennen toen ik ongeveer 20 was.
2: Hoe was dat?
4: Dat was gemixt. Dat was ook mooi. Om te weten wie je moeder is. Leuke en goede gesprekken met haar gehad. En uiteindelijk werd het voor haar een beetje moeilijk. Zoals denk ik voor veel moeders die een kind hebben afgestaan.
2: Ja. Is zij er nog?
4: Nee, zij is helaas overleden.
2: En waar we vandaag voor zijn, kon zij jou meer vertellen over je biologische vader?
4: Heel sumier heeft ze mij ooit een naam en een zeer waarschijnlijk beroep genoemd. Maar zo sumier dat ik het niet... Ja, ik heb het wel opgeslagen, maar niet per se serieus genomen toen. En ik weet dat ik daar toen op door heb gevraagd. Dat is natuurlijk wel heel veel jaar geleden. En ze wilde daar gewoon niet zoveel over kwijt.
2: Je hebt nu wel een naam, dat is Joop Swijnsbergen. Je schrijft een beetje op z'n Duits met S-C-H-W-E-I. Dus Schwein, maar je zegt Swijnsbergen. Heb je die naam dan niet van haar?
4: Nee, die voornaam dus wel. Ze heeft mij wel ooit Joop genoemd, de taxichauffeur. En ik vond dat zo'n vage omschrijving. Ik dacht, ja, wat moet ik ermee? En te meer ook omdat ze daar niet per se op door wilde praten. Ik weet wel dat ik vragen heb gesteld, maar dit was het. En dit blijkt het dan nu te zijn.
2: Hoe weet je dat?
4: Aan de hand van DNA. Ik heb een DNA-test gedaan een aantal maanden geleden. En ik heb een hele goede, lieve genealoog in de hand genomen. En zij is speurneus ten top. Dus zij heeft uit kunnen vinden via allerlei databanken. Kwam ze op een richting. En toen moest natuurlijk nog de familie van de Swijnsbergen-familie bereid zijn om ook te testen.
2: Dat hebben ze gedaan?
4: Dat hebben ze gedaan. Ja, daar ben ik ze zeer, zeer erkentelijk voor.
2: Toen had je dus een uitslag.
4: Ja.
2: Maar je had ook zijn familie. Hebben zij dan niet de verhalen voor je over jouw vader?
4: Misschien hebben ze die wel, maar die willen ze niet met mij delen. Voor hun was... daar hangt iets omheen. Dat is mij niet helder. Maar er is in ieder geval voor hun aanleiding om geen contact met mij te hebben. Omdat men deze verhalen in ieder geval niet met mij wil delen. En zodoende...
2: Okay. Dan moeten we het eigenlijk niet van de familie hebben. Maar gewoon van iedereen die hem gekend heeft. Deze man, die leefde tot 2007. Wat weet je al van deze Joop? Behalve dat hij taxichauffeur was in Amsterdam?
4: Ja, zeer waarschijnlijk taxichauffeur. Wel tot een jaar of tot in de jaren 90. Het was een lange blonde meneer. Misschien wel een beetje rossig. Hij had de bijnaam Lange Joop of Blonde Joop. Veel rondom de Zeedijk werkzaam, actief. Geen idee hoe ik dat moet omschrijven.
2: Oh ja. Ik zie ook een foto van hem op adresonbekend.nl. Ja. Hij had ook Stevige Joop kunnen heten.
4: En de vraag Lange is Stevige dat, Joop.
2: Dat weten we allemaal. Maar hoe was hij van binnen? Vul dat aan.

0: exportproduct Shocking Blue, Venus in adres onbekend. Hij zou woensdag 92 zijn geworden. Johannes, wij zeggen Joop Swijnsbergen, hij stierf 19 jaar geleden, is getrouwd geweest. Namen gaan nu wel gelden. Annie Flinkervleugel, ze kreeg in 1965 een dochter, Monique Swijnsbergen. Stella, zoeken we Monique, die dochter ook? Halfzus?
1: Ja, wat mij betreft, als zij open daarvoor staat, want mij is niet helemaal helder of zij van mijn bestaan af weet en hoe dat dan zou kunnen vallen. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat niet heel leuk is om allerlei situaties te leren kennen, zeg maar.
0: Ja, en die ervaring heb je natuurlijk ook al een beetje in de familie Swijnsbergen. Met Maria Govers heeft hij een dochter in Amerika. Ze heet Helena, zien wij. Denk jij dat zij voor jou openstaat?
1: Met haar heb ik contact via Facebook. Zij is echter niet opgevoed door Joop. Dus zij kan mij niet veel verhalen vertellen. En dat is toch wel hetgeen waarnaar ik op zoek ben.
0: Zeker. Dan zijn er natuurlijk twee kanten. Je hebt een vader en een moeder. Die ben je aan het ontdekken. Tot nu toe komen daar niet al te veel verhalen uit. Ontmoedigt dat?
1: Dat ontmoedigt wel. En dat is ook waarom ik hier best lang mee heb gewacht. Maar uiteindelijk toch heb gedaan.
0: Ja, toen jij, Stella, werd geboren in 71, was hij dus taxichauffeur in Amsterdam. Standplaats De Zeedijk zou kunnen. We hebben veel oude adressen.
1: Ja.
0: De Tsaar-Peterstraat, Ravenwerf vanaf 1976. Joop kreeg dus opgeteld minstens 3 kinderen met jou erbij. Dan was hij dus misschien nog wel taxichauffeur in de roerige jaren 70. Reed hij misschien ook wel in zo'n beige Mercedes over de wallen en rond de drugs. En heeft hij misschien nog de taxioorlog van de jaren 90 meegemaakt.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Wat voor man was dat, hè?
1: Ja, we gaan het hopelijk ontdekken.
0: Weet jij het?
1: Een stukje. Nee,
0: ik weet het niet. Heb jij daar een beeld bij?
1: Nou, ik heb daar wel een beeld bij. Maar ik zou heel graag willen weten of het klopt, dat beeld. Ja, ik denk dat we daar allemaal een beeld bij hebben.
0: We gaan kijken of we dat in laagjes kunnen doen via de zoekbrigade. Anne is hier ook al dagen mee bezig. Ik zie er hokjes in en uit lopen. Wat levert dat op, Anne Groenman?
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist. Maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart. We zien daar ook dat hij samen met zijn vrouw Annie in 1964, dus niet 65 wat jij dacht, een dochter krijgt, Monique. Zij is dan dus jouw halfzus. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen die haar kent. Wie weet staat ze er wel voor open vandaag. En ondertussen hebben wij vast rondgebeld naar cafés op de Zeedijk, waar jouw vader dus vaak kwam met die taxi. Bij café De Zeemeeuw nam een mevrouw op en we vroegen haar of zij lange blonde Joop Swijnsbergen misschien gekend heeft.
3: Nee, dat zegt mij niks. En mijn man is zelf ook taxichauffeur geweest. Ook in de jaren 70 tot 90, dus... Nee, je weet geen taxinummer?
2: Nee, we weten geen taxinummer. Tenminste, jij ook denk ik niet.
1: Nee,
2: hè?
1: Zeker niet.
2: Nee, wisten we dat maar. Maar ja, we dachten wel, hopelijk kan deze mevrouw wel even voor ons rondvragen daar op de Zeedijk.
3: Ik kan je nu even verder niet helpen. Want ja, misschien als ik een foto van hem zie. Maar ja, ik ben hier niet zo heel veel dus. En die naam die zegt me eigenlijk niet zo heel veel.
2: Nee, ik zei wel tegen haar. Gelukkig staan er 2 mooie foto's van Joop op adresonbekend.nl. Kijk daar thuis vooral ook even naar. En verspreid hem door heel Amsterdam. De vraag is, wie was net als Joop taxichauffeur in de jaren 70? Wie stapte wel eens bij hem in de taxi? Wie kent zijn dochter Monique op 0800 30 30 300?

0: Als je er maar bent voor elkaar, liefde hoeft niet altijd perfect te zijn. Work for Dead Love, Tangerine en het Gospel Choir uit Amsterdam Zuidoost.
1: Word ik gezocht?
0: Zal je maar gebeuren. Jan zoekt zijn vader. Zijn moeder Maria Ariaans kwam heel onverwachts op zijn pad. Moet je dit horen. Jan kreeg verkering met Joke. En hij vond haar in zijn woorden superleuk. En hij voelde zich ook verwant met haar. Ja, en toen gebeurde het. Hij kwam erachter dat deze liefde Joke zijn halfzus was. Joke nam hem mee naar huis. Zo zag hij zijn eigen moeder voor het eerst. Dat was bovenal vreemd.
2: Ik weet je, het blijven onbekende voor je. Dat, ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Of, maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijp van jezelf. Als er nu iets is, hey, hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik als zeggen, weet ik niet. Ik heb mijn vader niet. En dan kijkt iedereen je altijd aan van, wat bedoel je?
1: Het contact met moeder Maria Ariaans is beperkt gebleven en ging gepaard met veel drank. Ze woont in Purmerend en met wie had zij iets in 1963? Moeders familie had een café in Borren, Limburg. En moeder Maria is de helft van een tweeling. Zoeker Jan heeft 6 halfbroers en zussen, maar niemand kan vertellen wie zijn vader is.
0: En jij begon als de onbekende vrouw op de foto. Inmiddels weet Frauke dat jij Geraldine Stoof heet. 50 jaar geleden is Frauke getrouwd en jij komt op haar foto's voor in het trouwalbum. Nog eens goed kijken, wie kan dat nou zijn? Op een gegeven moment is het te raden gegaan bij haar stiefmoeder, die niet veel losliet. Nou, dat is een nichtje, zei ze uiteindelijk over jou, Geraldine.
3: Dit jaar zijn wij 50 jaar getrouwd. En dan zit je de albums een beetje door te bladeren. En dan hebben wij nog steeds altijd zoiets van, maar ja, waarom was zij op onze trouwerij? Wij kunnen haar helemaal niet. Waarom heeft mijn stiefmoeder haar uitgenodigd?
1: Tja, waarom heeft stiefmoeder deze Geraldine Stoof uitgenodigd, terwijl er vooraf en ook na de bruiloft nooit contact met haar is geweest? Geraldine moet nu 72 jaar oud zijn. Ze komt uit Den Haag. En ze moet dan een nicht zijn van Elisabeth Stoof, die trouwde met Dirk de Wal.
0: Als je lang aan iemand van toen denkt, moet je ook vooral eens aan adresonbekend.nl denken. En als je heel lang aan iemand denkt, ja, dan heet je Wil Rietveld. Ze is inmiddels 88 jaar oud en dacht, nu moet ik nu of nooit achter Riet Veenendaal aan. Dus, mevrouw Veenendaal, u komt uit een gezin met meerdere tweelingen. Greetje en Geertje heet er één. En Wil voelde zich thuis bij u. Geld was er niet, jullie deelden graag.
4: Een gebakje was pure verwennerij. En zij had geld. Hoe ze dan kwam, weet ik niet, maar zij had geld. En toen zijn we naar een, ik geloof een andere, maar dat weet ik niet zeker meer. En dan kon je uit zo'n automaat een gebakje trekken. Nou, en dat vond ik heerlijk. En ook puur luxe.
1: Ja, Riet Veenendaal hoort bij gebak uit de automaat in de jaren 50. Toen ze woonde in een gezin van 8 kinderen op de Westerdijk in Utrecht. Daar zaten Wil en Riet ook naast elkaar op de huishoudschool. En vader Veenendaal was kolenboer.
5: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ja, dan denk je, dat moet een heel leuk meisje zijn, die Eileen. Maar ze is bedacht voor het liedje. Ze bestaat niet echt. Dexys met Night Runners.
1: Ik heb al eindeloos gezocht op de naam Rien Hoogland uit Den Dolder. Wat waren we veel samen. We voetbalden in het bos, tennisten op Dennendal, biljarten in de kantine. Beste vrienden vanaf de lagere school. Later, in 1988, was Rini op de reunie die ik heb georganiseerd. Dat vroeg om meer. Maar dat kwam er niet.
0: Nog niet, Maurice Stoelinga. Jij doet zo je best om Rien terug te halen. Wat hebben jullie samen meegemaakt?
2: Oh joh, nou ja, dat ja, van alles en nog wat. Ruzies en dingen. Je kan zo gek niet opnoemen. Echt, gewoon veel leuke dingen.
3: En lag dat aan hem of aan jou?
2: Oh, allebei. We konden goed met elkaar. Vooral veel gesport samen, zeg maar. Dat was wel leuk eigenlijk, ja.
3: Wat zie je voor je bij Rien?
2: Tennissen. Kijk, we woonden in Londen allebei. En daar had je natuurlijk vroeger op Dennendal zitten. Nu wordt het op een andere manier gebruikt, geloof ik. Maar het was toen anders. En toen had je nog veel meer personeel. En er waren veel meer voorzieningen voor het personeel ook. En wij kwamen daar gewoon vaak. Want dat terrein was vrij toegankelijk. Dus wij kwamen daar vaak. En het was wel een FC Knudde tennisbaan. Of een toestoeptegels die scheef lagen en zo. Maar goed, dus daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht, zeg maar. En daarnaast zat dan ook een soort van kantineachtig iets. Een restaurantje dingetje. Dat was ook eigenlijk van personeel. En daar stond dat biljart dan ook. En een groot voetbalveld zat er ook nog bij. Dus dan ging hij bedoelschieten, ik keepen. En die dingen allemaal. Dat was leuk.
3: Ja, je hebt hem jaren later nog eens teruggezien op een door jezelf georganiseerde reunie. Was hij toen nog dezelfde Rien voor jou?
2: Nou, volgens mij was die niet echt heel veel veranderd. Ik weet nog dat mijn jongste zoon destijds pas geboren was en zo. Maar daar was hij wel heel nieuwsgierig naar. En dan wilde hij wel even kijken. Dus niet bij s'avonds. En kom maar even kijken. Hij ligt te slapen. Dus even meegelopen. Dus dat was wel leuk eigenlijk, ja.
3: Ja. Ik vraag dat ook omdat wij 4 jaar geleden al een Rien Hoogland zochten. En zonder overdrijven was deze Rien het idool van een Erik van Leeuwen. Luister even mee.
2: Ja.
4: En zit zo'n hele klas vol. En er zit op die ene laatste bank zit er een vent met lang blond haar. Ja, en die zegt, kom naast me zitten. En denk bij mezelf, ik? Ja, draai je eens om, dan bedoel je geen ander. Ja, en dan leer je zo'n vent kennen. Dat is een hartverschuiving voor me. Redelijk conservatief gezin waar ik uitkwam.
0: Ja.
4: Ja, en als je dan een jongen tegenkomt die zo excentriek uitziet.
0: En deze Rien leek op Sting van de Police en Erik keek tegen hem op.
4: Als je dat 40 jaar later nog bezig houdt, ja.
0: Dan is het een idool.
4: Ja, voor mij wel.
0: Droom je wel eens van hem?
4: Ja, zeker wel. Gebeurt ja. Ook. Ja, joh man. Ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Ik ben de Uberjanker, hoor.
3: Rien is daarna snel gevonden. Hij heeft het ook lachend toen aangehoord. En hij vertelt wat hij na school is gaan doen.
5: Ja, ik ben bewust Amsterdam ingegaan omdat ik vond dat ik daar deel van moest uitmaken, zeg maar. Dus echt niet alleen maar in een gekraakt huis zitten, maar ook echt onderdeel zijn van de kraakbeweging. Opkomen voor de, of tegen de leegstand. Ja, het was echt toen 24 uur per dag was je daarmee bezig.
0: En tegenwoordig helpt hij jongeren met een beperking, Maurice. Herken jij deze Rien? Is hij ook de jouwe?
2: Zeker. Hij was gewoon veel verder dan dat ik, hoewel we even oud zijn, maar hij was veel verder dan dat ik was in zijn doen en laten en zo, weet je. Dus wat ik nog weet, daar was ik heel jaloers. Ook ik kom uit een conservatief gezin. Hij ging gewoon toen hij 14 was, of 13, 14, ging hij met een ander vriendje van hem, ging hij gewoon te brommen naar Texel, weet je. Dus daar keek ik, denk van, ja, hoe doet hij dat dan? Hoe kan dat nou, joh? En hij was gewoon heel vrij in zijn doen en laten, weet je. Ja, ik weet niet of hij dat leuk vindt dat ik dat zeg, maar hij had op een gegeven moment ook, ik zat in Soest op school en ik kom terug fietsen, ik fiets langs de spoorlijn terug. En van Soest naar Den Dolder terug, zeg maar. Dan rijden ze een groot deel door het bos heen naar de spoorbaan. Komt er een keer een autootje keihard om afrijden. Ik denk, wat is dit nou? Want daar kon je, dat was een soort fietspad. Daar mogen helemaal geen auto's rijden. En dan had hij van een vriend van hem, een dieze broer, die had een autootje uitgeleend aan die vriend van hem. Terwijl die nou ook 14, 15 was of zo. En dan waren we met z'n tweeën gewoon in een autootje aan het rondrijden. Nou ja, dat soort dingen, weet je. Dan denk ik van, hoe dan?
3: Ja, en hij wist dus nog wie schoolvriend Erik was. Zou hij nog weten wie jij bent?
2: Ik vermoed van wel, eigenlijk. Ja, vast wel.
3: Ja, want jij maakte ook wel indruk, denk je?
2: Nou ja, ik was... Ik, dit, Ja, misschien op een negatievere manier. Zeg maar.
3: Hoe dan?
2: Ja, wij woonden vlakbij een bos, ik woonde er tegenover. En daar speelden we ook vaak, weet je. En toen we heel veel jongen waren, dan dacht ik, ja, cowboytje spelen en weet ik veel allemaal. Dat soort gedoe, weet je wel. Ja. Maar dan kon ik niet zo heel goed tegen mijn verlies. En dan begon ik met stenen te gooien en zo, weet je. Dus de harder ik ging gooien, dus de harder moesten zij lachen. Ja. Dus dat soort dingen, dat maakt wel mee.
3: Ja, weet hij dit nog? Rien, we hebben jou waarschijnlijk zo weer nodig.

0: California Soul is geschreven door Ashford & Simpson en gezongen door Marlena Shaw. Rien Hoogland, daar gaat het over. Die maakte indruk, reed op zijn poeg 14 jaar oud naar Texel, was druk in de kraakbeweging, werkte bij de Melkweg, tegenwoordig met jongeren. Ja, Anne, hoe moeilijk was het?
1: Nou, het is een makkie natuurlijk. Wij hoefden niet lang te zoeken, want we spraken Rien 4 jaar terug en hij heeft nog altijd hetzelfde nummer. Hij weet nog goed wie jij bent, Maurice. En dus is Rien Hoogland weer gevonden vandaag.
2: Hey. Ja, alleen toen ik aan het luisteren was, dacht ik, ja, is het hem wel? Want volgens mij heb je je baard in de keel. Ja, van die auto, daar heb ik geen actieve herinnering.
3: Nou, wees maar blij.
2: Misschien was het Ronald Thijs, dat zou kunnen.
3: Ronald Thijs, klopt, ja.
2: Je had zo'n interne woede, volgens mij, die dan soms in één keer naar boven kwam, had ik het idee.
3: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, dat was best gevaarlijk, ja.
0: Oh, is

0: dat overgegaan, Maurice?
1: Ja, wees niet bang. Dat is al wel 40 jaar geweest.
0: Ja, mildheid met de jaren.
1: Jazeker, en verstand met de jaren. Ja.
2: Wat ik nog kan herinneren, daar ben ik het meest, daar was ik jaloers op. Het eerste computerspel in Nederland, Pong, die had jij.
1: Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik dus helemaal niet meer. Ja.
2: Het tafeltennisspel, zeg maar.
1: Ja,
2: tegenwoordig tafeltennis ik met een Syrische vluchteling. En dat is dan weer 30 jaar geleden. Maar dat is wel heel leuk.
1: Zeker leuk.
2: Om weer te doen.
0: Rien, jouw verleden, zo blijkt vandaag dan wel, want je wordt voor de tweede keer gezocht, heeft wel indruk gemaakt.
2: Ja, ik weet niet of dat een mannending is. Een man op een gegeven moment van een bepaalde leeftijd. Die kijken dan weer terug op dingen of zo.
0: Nou, met een zekere bewondering ook nog wel.
2: Ja, dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Jij was wel degene die dan de reunie voor elkaar had.
1: Weet je dat nog, toevallig?
2: Ja, dat weet ik wel, ja. Ja.
0: Heb jij, Rien, die Erik van Leeuwen die jou de vorige keer zocht, 4 jaar geleden, ooit nog gezien daarna?
2: Ja, we hebben 1 keer afgesproken in Utrecht in een café. Dat was toen, in het begin toen we elkaar tegenkwamen, was dat een beetje gek. Want eerlijk gezegd, ik herken hem toen niet. Maar toen we eenmaal weer zaten en over dingen hadden, Zijn fijn dronken geworden, laat ik het zo zeggen.
0: Is dit ook een uitnodiging voor jou?
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Serieus.
2: Ja, echt. Nou ja, als jij die pong weer tevoorschijn haalt, zeg maar, dan in de originele doos, hè.
1: Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Nou,
2: hartelijk dank en ik ben benieuwd wie nummer 3 over een paar jaar wordt.
1: Het is wel komisch eigenlijk, ja. Nee, het is erg leuk. Echt leuk, ja. Super.
2: Oké.
1: Rini, bedankt.
2: Ja hoor.
1: Tot snel. Hoi.
2: Hoi.

0: wat hij mist.
1: Ja, zo is het ook alweer. Als het er niet is, door de dijk. Stella hoopt op verhalen over haar vader, waarvan ze nog niet zo lang weet, Joop Swijnsbergen. Hij komt naar voren uit een DNA-test, leefde van 1934 tot 2007, zeg ik uit mijn hoofd. Ik geloof dat klopt. Het voltrok zich deels in de taxicentrale rond de Zeedijk in Amsterdam. Anne voor de verhalen.
2: Ja, er komen veel reacties binnen uit de Amsterdamse taxiwereld, maar nog weinig concreet over Joop. Behalve dat hij altijd in grote Amerikaanse auto's rondreed. Nou ja, goed. Blijf ons vooral bellen op 0800 30 30 300. Wij denken dat hij aangesloten was bij TCA, de taxicentrale Amsterdam. En dat bedrijf bestaat nog altijd, dus Ellen van de redactie besloot om een poging te wagen en ze werd doorverbonden.
3: Welkom bij TCA. Wij verbinden u door met een centralist.
4: Dit is een Peter.
5: Met Ellen van het radioprogramma Adres Onbekend. Ik bel u eigenlijk even met een gekke vraag. Het gaat namelijk...
4: U bent nu verbonden met de centrale. Die moet ik helaas vrijhouden.
5: Dat snap ik, ja.
4: Klanten. Dus je kunt met al uw vragen of uw verzoek... of kunt je een e-mail sturen naar info@tcataxi.nl.
5: Super, hartstikke bedankt.
4: En dan fijne dag.
5: Doeg.
2: Ja, kort gesprekje. Ik snap het ook wel. Die lijn moet natuurlijk vrij blijven voor klanten.
1: Zijn wij hier ook zo zakelijk bij de telefoon?
2: Nee hoor, zeker niet. Bij ons mag je altijd bellen. We hebben alle tijd voor je. De mail is inmiddels verstuurd. En binnen TCA wordt nu wel rondgevraagd of iemand een lange blonde Joop gekend heeft. En ondertussen hebben wij ook contact gezocht met Sander het Sas. Hij schreef het boek De Taxioorlog. En hij heeft dus heel veel connecties in dat wereldje. Ja, kan hij ons misschien verder helpen?
6: Het zegt mij op het eerste oor, zal ik maar zeggen, helemaal niks. Dus dat is, maar dat wil niet zeggen dat die man... er zijn heel veel mensen die ik ken, ook uit die periode, die zijn naam ongetwijfeld wel moeten kennen.
2: Ja, en die mensen moeten we dus hebben vandaag. Hij tipt ons alvast twee namen, Jan den Hartog en Kees Meester. Bij hen moeten we zijn, volgens Sander.
6: Ja, zeker. En zij kennen ook weer heel veel andere mensen. Dus mocht hij bij hun vastlopen, zou ik maar zeggen, dat zij hem niet kennen, dan hebben zij wel weer, weet ik veel, hoeveel namen uit die tijd van mensen die jou ongetwijfeld wel kunnen helpen.
2: Nou, klinkt veelbelovend toch, Stella? Laat die chauffeurs van toen op de Zeedijk elkaar maar aantikken. Laat die foto van Joop daar maar rondgaan. En bel ons vooral als de naam Joop Swijnsbergen jou thuis iets zegt op 0800 30 30 300. Dan gaan wij zo meteen achter die Jan en die Kees aan, die misschien meer weten.
7: Heel graag.
1: Ja, het is toch nog best moeilijk, hè?
7: Zeker, ja.
1: Het is nou niet dat iedereen Joop Swijnsbergen kende.
7: Nee, het lijkt een kleine wereld, maar het is natuurlijk ook lang geleden. Dat zou ook een factor kunnen zijn. En ja, misschien is de wereld toch groter dan ik dacht.
1: En misschien moet je er ook blij mee zijn. Hij was beroemd, nog berucht, zullen we dan maar zeggen, in die tijd.
7: Laten we het aanbouwen.
1: Zeedijk 0800 30 30 300. Nummer gaat vaak rond. Dan hebben we Peter. Die wilde 8 mei met zijn zoon gezellig een weekend weg. Het was 's avonds laat. De telefoon was leeg. Toen kwam er een Nodi of iets wat erop lijkt. Die pinde voor hem €15. En zo konden ze toch nog aan het weekend beginnen. Alleen, jij staat wel eens op dat busstation Horen. En dan werkte hij ook in Horen, denk je?
8: Ja, ik had gevraagd en hij werkt in Horen en nu denk ik ook dat hij misschien wel in ploegdienst werkte, omdat je om 11 uur op de bus 135 stapte.
1: Of 32, 34.
2: Ja, er reageert iemand over de online oproep.
9: Ja, je spreekt met Erna Appel. Ik reageer op het bericht op Facebook van Weekend Noddy. De man die wordt afgebeeld zie ik regelmatig in de supermarkt op de Grote Noord in Hoorn.
2: Jij wordt herkend van de foto, want iemand denkt dat Nodi op de foto staat, maar dat is Peter, dat is niet ja. Nodi.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij.
4: Op een ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Straks op de radio het vervolg van Adres Onbekend.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. De vertraging is 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Dit is Flevoland.
14: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Wij hopen binnen, het is goed radio weer. Wij schaken op minstens twee borden. Alles over de niet gekende vader Joop Swijnsbergen van de taxi in Amsterdam. Voorstellen, Anne.
2: Ja, we lijken langzaam in de Amsterdamse taxiwereld te geraken. Via schrijver Sander het Sas kwamen we in contact met Kees Meester. Hij was zelf taxichauffeur in de jaren 70. Maar Joop Swijnsbergen zegt hem zo snel nog niks.
3: Nee. Ik ben een van de oudste taxichauffeurs die ik kan weten.
2: Oh.
3: Ja, dus wacht even, misschien een Joop Swijnsbergen.
2: Nou, wat ik wel kan doen, we hebben wel een foto van hem waar hij op staat. Misschien dat u hem daarvan herkent.
3: Ja, ik stuur die foto maar naar me.
2: Oké.
3: Ik ken nog wel een paar taxichauffeurs en wat oudere jongens.
2: Ja, kijk, die oudere jongens, daar moeten we het van hebben vandaag. Eén daarvan krijgen we binnen als tip. Die heet Nico de Vree. Die is van jongs af aan tot zijn pensioen taxichauffeur geweest op de Zeedijk. Dus als iemand Nico de Vree kent, laat het dan even weten op 0800 30 30 300.
1: Welkom blijft ook een stuk noordelijker. Nodi, maar dan niet van de taxi, maar van de bus. Het was 8 mei. Hij was ontzettend aardig, ontzettend galant. Betaalde voor vader en zoon die anders niet op reis hadden gekund. Tussen Hoorn en Middenmeer. En wij hoopten 20 minuten geleden, nou iets langer alweer, op de andere kant van het verhaal. Toen Wil in Word Ik Gezocht vroeg om Riet Veenendaal. Een vriendin van, wat is het? 73 jaar geleden. Dat was veel gevraagd. En Wil, we moeten nu zeggen, te veel gevraagd. En dat weet je dus nu al een half uurtje.
4: Ja, daar hou ik rekening mee.
2: Ja, desondanks blijft het natuurlijk wel heel jammer. Maar er is meer nieuws, Wil. Want we hebben wel iemand gevonden voor je die meer kan vertellen over het leven van Riet. En het is iemand uit dat grote gezin Veenendaal.
4: Oh, dus u heeft haar familie ook gesproken.
2: Zeker hebben we dat. En haar jongste broer Leendert, die wil eigenlijk heel graag kennis met je maken. En hij is dus nu voor je aan de telefoon.
5: Oh, hallo, met Leendert.
4: Dag Leendert, wat fijn dat ik jou hoor.
5: Ja, ik ben het jongste broertje van Riet. En ik ben die andere van de tweeling.
4: Zo, kijk eens aan. Oh, wat leuk dat ik dat hoor. Oh.
5: Ja.
4: En is Riet al lang overleden?
5: Ja, die is in 1987 overleden. Die is 50 jaar oud geworden.
4: Oh, dat is jong.
5: Ja. Ze had de vreselijke ziekte, hè?
4: Kanker, zeker.
5: Ja, dus... Oh. En wat ik dan van Van Hanger weet, ja, mijn vader bracht daar kolen.
4: Je vader was kolenboer, dat weet je.
5: Ja.
6: En daar kwamen die gebakjes vandaan.
5: Ja.
4: Dat noem je ook een bakker, hè?
5: Ja.
4: Dat was er wel een, hoor.
5: Ja, dat was een goeie, hoor.
6: Meneer Leendert.
5: Ja.
6: Zijn die 50 jaar die ze geleefd heeft, zijn dat gelukkige jaren geweest?
5: Ja, ze was getrouwd met Rob de Nijs.
4: Met Rob.
5: Maar niet de zanger. En,
4: nee. Hij heet Rob de Nijs, sorry hoor.
5: Ja, en ze heb in 020 gewoond, in Leeuwarden. In Leeuwarden, daar ging ik...
6: 020 is gewoon de hoofdstad, hè?
5: Ja.
6: Okay.

0: Ja, dat zei ze toen al, ja.
1: Ja, ik ken niet anders. Ik ken niet anders, nee.
0: Dan Riet en Rob.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Maar ik heb toch wel hele mooie herinneringen. Daarom mijn oproep, maar het is jammer dat ze zo vroeg is overleden.
1: Ja.
0: Jammer dat ik niet meer met haar kan praten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar, ja.
1: Maar dat zijn er meer, hoor, die dat jammer vinden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Ja, jullie ook zeker als gezin.
1: Ja, ja, zonder meer. Zonder meer, want onze dochter is naar haar vernoemd. Dus, Maria Wilhelmina. En, ja.
0: Ja, dat blijven heel veel herinneringen, hè?
2: Ja, dus u begrijpt wel dat Wil naar haar is gaan zoeken?
1: Ja, zonder meer.
0: Nou, ik vind het wel bijzonder leuk dat ik in ieder geval toch nog een broer van Riet aan de telefoon heb.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dankjewel, broer van Riet.
0: Ja, zeker. Hartelijk dank.

0: Ja, ze is net weg, hè, uit Nederland. Ze ronde haar afscheidstournee voor Europa af. Treedt alleen op voorlopig in Amerika. Na bijna 6 decennia.
1: Al dagen verspreiden we zijn gezicht. Ronalds gezicht. In de hoop op die ene. Want dat is genoeg. In een grotere zoektocht naar vader en moeder. Moeder Els is er inmiddels wel, maar ergens ook weer niet. Vader is de speld in de hooiberg. Hij is een Chinees, was ober in een Amsterdams restaurant in het jaar 1973. Dat is alles, voorlopig. Ze werden 's ochtends wakker en toen was hij al weg.

0: Ronald Veuger. Ze werden 's ochtends wakker en deze Chinese kortstondige vriend was gevlogen al. Dat moet in januari 73 zijn geweest, want jij bent van 9 maanden later. Zal jouw vader dan wel weten van jouw bestaan?
1: Nou, grote kans van niet. Ik denk van niet.
0: En ben jij zelf opgegroeid bij jouw moeder Els, Elisabeth?
1: Nee, ik ben geadopteerd. En na korte tijd, ik ben dus in Amsterdam geboren. En daarna ben ik opgegroeid in Twente bij mijn adoptieouders.
0: En zijn zij gevoelsmatig jouw ouders voor je?
1: Klopt, ja hoor, helemaal. Ja.
0: Wanneer ben je gaan zoeken?
1: Ik denk in 2016, toen is het op een of andere manier aangewakkerd. Dus in eerste instantie naar mijn moeder. En eigenlijk laatste jaar actiever naar mijn vader. Ja, zeker.
0: Ja. En doe je dat helemaal alleen? Je hebt je vrouw meegenomen. Zoekt het gezin mee?
1: Ja, doe je het alleen. Ik denk dat je altijd wel, je praat erover met de familie, inderdaad met mijn vrouw. En op een of andere manier gebeuren er dingen in het leven waardoor je daar wat actiever mee omgaat. En zo zijn we dus inderdaad een jaar geleden eigenlijk echt wel, ben ik wel actief naar mijn vader op zoek.
0: Ja, want je wist van je moeder, die heb je eerst gezocht. Hoe is dat verlopen, de zoektocht naar haar?
1: Ja, nou dat gaat dan gelukkig door middel van instanties hier in Nederland. Daar hebben we het toch wel heel erg goed voor elkaar. Dus die hebben we gevonden. Het was een heel mooi contact. Is ook wel een contact waarbij we enkele keren contact hebben gehad. Dus daar is het ook bij gebleven. Maar dat was wel heel erg rijk. En die rijkdom die wil ik eigenlijk nu proberen voortzetten door mijn biologische vader daar nog aan toe te voegen.
0: Toch hier in al dat enthousiasme, het is al een moeilijk verhaal, toch een hele kleine stap terug. Want we noemen je moeder heel voorzichtig Els en Elisabeth en niet meer dan dat. Waarom is dat zo?
1: Ja, dat is eigenlijk zo dat voor mijn moeder was het destijds ook een verrassing dat zij uiteindelijk zwanger was voor mij. Dus die heeft dat eigenlijk ook voor gekozen om binnenskamers te houden, waar ik alle begrip voor heb. Maar daardoor is dat dus niet groter geworden en weten maar weinigen van mijn bestaan, denk ik.
0: Ja, wat wil dat in concreto zeggen? Is er familie van jou die je dus niet weet dat jij hun halfbroer bent, bijvoorbeeld? Zou dat kunnen?
1: Ja, zeker. Dat is zo. Ja.
0: Doet dat pijn?
1: Pijn niet. Nee, het doet niet pijn. Het is eerder, denk ik, een continue nieuwsgierigheid waar je benieuwd naar bent, wat als. Maar je kan ook inderdaad, als je de situatie hebt gehoord, kan ik daar een bepaalde manier van vrede en rijkdom van hebben. Maar het speelt natuurlijk altijd wel. Ja, zeker.
0: En zie jij je moeder nog geregeld?
1: Nee. Dat is bij een paar enkele keren gebleven. En dus ja, dat heeft misschien ook wel aangewakkerd dat ik toch extra op zoek ben naar mijn vader.
0: Ja.
1: Terwijl ik eigenlijk weet dat we eigenlijk heel weinig van hem weten.
0: Ja, nou vertel maar, wat weet je precies van hem?
1: Je
0: kwam hier binnen met je laptop, je zegt nou, ik heb op een rijtje gezet wat van hem weet. En toen dacht ik nou, het is een kort rijtje.
1: Ja, het is een kort rijtje. Nou, het is inderdaad een kort rijtje. Maar ik doe wel degelijk echt een oproep aan iedereen om mij hierbij te helpen. Het is een Chinese man. En daar ben ik achtergekomen doordat ik MyHeritage, een DNA-test, heb gedaan. Zal op dat moment 20 jaar geweest zijn.
0: Je moeder ook?
1: Ja, mijn moeder inderdaad uit dezelfde leeftijd. Hij werkte waarschijnlijk als ober. Kan ook zijn dat hij op dat moment zeevarende was. En tegelijkertijd als ober werkte. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het laatste ding, of ik denk dat hij inderdaad gewoon ober is. En dat hij dus op dat moment in een restaurant werkte.
0: Ja, je moeder ziet jou en heeft hem dus kort gekend.
1: Ja.
0: Zei ze iets over gelijkenis? Zag ze iets in een blik? Zag ze iets in jou?
1: Ja, dat is mooi dat je het vraagt. Want je hebt maar natuurlijk een paar documenten en je hebt een paar keer contact gehad. Dat konden ze dus wel terugzien in mij. Want ik heb dus wel een Chinees, zeker toen ik jong was, had ik dus wel echt een Chinees uiterlijk. En dat is nu wat minder misschien.
0: Ja.
1: Maar dat was ook wel de reden dat mijn moeder wist van, hey, ja, dat is dus van destijds van die liefdesrelatie geweest.
0: Het is mooi dat je moeder Els dat ziet. Ziet hij dat ook? Dan moet hij even kijken op adresonbekend.nl en dan gewoon even bellen.
1: Zeker.

0: She comes in color, she is a rainbow, the Rolling Stones. Moeder Els, Elisabeth, we hanteren ze allebei, heeft in het gezin niet verteld over jou. Dat begrijp je, maar weet dan helemaal niemand in haar omgeving van jou bestaan?
1: Nee, ze heeft dat met wat ik weet, heeft ze dat vrij klein gehouden. En er zou misschien nog een zus zijn die, die daar destijds wel betrokken bij was.
0: Ken jij die zus ook?
1: Nee, oh. Ken ik niet.
0: Weet jouw biologische moeder nu dat jij hier bent?
1: Nee, dat weet ze ook niet. Nee. Dus daar, daar ga ik ook op deze manier mee om. Ja.
0: Heb je wel eens met haar, hè? Want er zijn natuurlijk papieren. Er is een afstandsdossier, daar staat zij in beschreven. Heb je dat wel eens met haar samen doorgebladerd?
1: Ja, zeker. Dat hebben we gedaan. Dat is ook, daaruit komt ook al deze informatie. Dus dat, dat kun je dus inderdaad in Nederland doen. Dus dat was heel fijn om dat samen te doen.
0: Ja. Dat moet voor haar heel spannend zijn. Want ze ziet een soort beschrijving van zichzelf. Hoe ze afstand heeft moeten doen van jou. Kwam daar veel boven. Heeft ze bijvoorbeeld, heb je het erover gehad of ze overwogen heeft om jou als kind te houden?
1: Dat is daar niet helemaal echt uit op te maken. Wat wel denk ik heel bijzonder is dat het een heel fijn, heel mooi gesprek was. En dat er over en weer echt heel veel gesprek was naar elkaar. Dus dat heeft me eigenlijk wel, dat wakkert eigenlijk ook wel weer aan, die zoektocht naar mijn vader daarin.
0: Ja, natuurlijk. Jij, hebben we al gezegd, je foto staat op adresonbekend.nl. Als jij in de spiegel kijkt, zie je dan een Chinese man voor jezelf? Of steeds minder, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt vaak wel gezegd Aziatisch. Chinees niet direct. Lijk ik wel echt wel in uiterlijk wel op mijn moeder. Dus daarin zouden wel bepaalde herkenbaarheid
0: kunnen
1: zijn.
0: Maar heb je op straat wel eens gedacht, zou hij het kunnen zijn?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb dat inderdaad wel, zeker de laatste tijd, sinds je daarmee bezig bent, heb je dat gehad. Dus ik heb echt een keer in Den Bosch gestaan, waarin je inderdaad een Chinese man tegenkomt. Weliswaar iets jonger, maar waarin ik gewoon eventjes de hand schud. En uiteindelijk dat hij ook nog blijkt dat hij dezelfde naam is als ik. Dus die Ronald heet en die Chinese man. Ja, dan gaat er natuurlijk heel veel door je heen. Dat is heel mooi. Nu toch die stap verder genomen. Maar dat zijn wel bijzondere momenten, zeker. Ja.
0: Nou, welkom in Adres Onbekend. Welkom bij Anne.
1: Dankjewel. Ja.
2: En de zoekbrigade is natuurlijk mee gaan kijken in jouw DNA. Je hoopt dan natuurlijk op herkenning, misschien wel een concrete achternaam uit DNA-onderzoek. Je ziet daar staan, volgens mij wist je dat ook al, 53% Chinees DNA. Maar wat betreft die naam moet ik je toch teleur gaan stellen. En dat vind ik echt heel erg jammer. Maar we lijken niet direct bij een familienaam uit te komen vandaag. Je hebt alleen een paar duidelijke matches aan de kant van je moeder. Maar ja, daar heb je in een zoektocht naar vader helemaal niks aan. Dus we moeten het echt hebben van mensen thuis die luisteren en die ook maar iets herkennen in dit verhaal. Ook al lijkt het nog zo klein of nog zo onbelangrijk. Want we hebben dus geen naam. Maar wat we wel weten is dat je vader van Chinese afkomst zou zijn. Geboren is rond 1953. En volgens je moeder was hij zeeman. Maar in het dossier staat dat hij ober was in een restaurant in Amsterdam. Hij heeft begin 1973 kort iets gehad met jouw biologische moeder Elisabeth ook wel. Els. En wie weet helpt inderdaad die foto op adresonbekend.nl. Veel genoemd, maar het is het enige wat we hebben vandaag. Dus kijk allemaal. Wie herkent iets in jou? Al is het maar een klein kruimeltje informatie. Ik zou zeggen, maak het onmogelijke mogelijk vandaag op 0800 30 30 300.

0: meteen ook de opener van zijn nieuwste album, The Romantic. Ja, dat hoor je er wel een beetje aan af. Risk It All van Bruno Mars.
1: Word ik gezocht?
0: Ja, hoe is dit nou mogelijk? Nog eens een Chinese vader gezocht. Ook nog met parallellen met Ronalds zoektocht. Al zijn hier wel dan iets meer gegevens. 2 jaar voordat Ronald is geboren was daar Tine in 1971. De Vlaamse Chantal Capelle was zwanger van een nog onbekende Chinese man die een Chinees restaurant had, alweer in Amsterdam. Tine at als kind het liefst rijst en bami.
2: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, kijk die slang.
3: Blonde Vlaamse moeder Chantal Capelle was begin 20 toen ze in maart 1971 beviel van Tine. Ze is bevallen in het Wilhelmina Gasthuis in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. En moeder Chantal is gevonden, maar zij zegt niets over de Chinese vader en ook niet over zijn eigen restaurant in Amsterdam.
0: Het was verschrikkelijk. Tonnie van Beveren, dat Jannie haar eerste verkering met jou moest uitmaken. Misschien duurde het tussen jullie een half jaar. Het voelde als iets langer. Zij was 15, jij iets ouder. Ze denkt weer steeds meer aan je. Ze is ook aan het zoeken geslagen en vond uit dat je 20 jaar geleden lid was van de biljartvereniging in Zierikzee.
4: We gingen altijd naar vrienden. En ik weet nog altijd dat we een soort van plaatje altijd opzetten. Dat we, als we daar naartoe gingen. Dat was Beautiful People van Melanie. Misschien had ik het ergens gehoord en toen moest ik er aan denken. Nee. Maar dan moet ik er daar altijd aan denken.
3: Ja, en daarmee denkt ze weer aan Tonnie van Beveren. Zo gaat dat met muziek. Tonnie was thuis in Zierikzee en is daar vast nooit weggegaan. Dan woont hij er al zeker 75 jaar. Het was een lange, dunne man. En Jannie kwam foto's van hem tegen in het Zierikzees nieuwsblad. En ze denkt dat hij muziekrecensent is geworden.
0: En ergens tussen Curaçao en Amstelveen zoeken we jou, Audrey de Lanoy. Je bent familie van Rinette. Die hoopt dat jij meer over de familie kan vertellen. En ze hoopt je ook gewoon weer onder ogen te komen. Want tot 1990 zagen jullie elkaar vaak. Jullie trokken samen op en toen studeerde jij in Amstelveen.
5: We zouden samen op zwemles gaan. Toen had je nog telefooncellen, ik had geen telefoon. En de avond dat we gingen, toen zouden gaan, belde ik haar op. Heb jij nog zin? Nee, ik ook niet. Dus ze zijn niet gegaan. Ik kan nog steeds niet zwemmen. Ik weet niet of het bij haar zit.
3: Audrey de Lanoy komt van Curaçao. Daar is ze rond 1950 geboren. In de jaren 70 woonde en studeerde ze in Amstelveen. Het kan zijn dat Audrey nu Bonnier heet. Want ze is getrouwd met Louis Bonnier. En samen kregen ze 2 dochters, Erika en Soraya.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: I've got the music in me, Kiki D. Daar komt nog één zoektocht aangelopen.
1: Een groot deel van mijn jeugd bewoog ik tussen twee Willy's. Als ik aan ze denk, zie ik ze allebei. In Hartje, Amsterdam. De ene speelde accordeon, de andere gitaar. Die op gitaar is Willy Rodermond. De andere Willy heet Walraven. Ze kenden elkaar ook, maar zij waren dan weer geen vriendinnen. Met de ene deel ik contact met ouders, vakanties. Ze hadden zo'n Oost-Europese auto, hoe heette dat? Een witte Wartburg.
2: Nou ja, Yvonne Lubberink. Wie is die ene van de vakanties van de ouders met die auto? Welke van de twee Willys is dat?
3: Dat is Willy Walraven.
2: En is zij zonder de andere Willy, mevrouw Rodermond, tekort te willen doen? Is dat ook meteen de favoriet?
3: Ja, toch wel. Daar heb ik toch wel meer mee opgetrokken.
2: Wat maakte je mee met Willy W?
3: Nou, heel veel. Onze ouders waren dus dan bevriend. Dus iedere verjaardag, noem maar op, waren we bij elkaar, speelden zij accordeon. We gingen overal naartoe, zaten niet bij elkaar op school.
2: Waarom niet? Ging dat niet?
3: Nee, want zij was niet katholiek, dus, en ik wel. Dus in die tijd mocht ze als niet katholiek zijn en niet op een katholieke school.
2: Zo, in de tijd was dat, hè?
3: Ja, zo ging dat.
2: Dus die ouders die gingen er samen op uit. En kon jij dan ook wel eens mee met ze?
3: Ja, ik had zelfs als afscheidscadeau, toen ik voor mijn MULO geslaagd was, mocht ik mee met de ouders van Willy Walraven naar het Gardameer in Italië.
2: En zover was je waarschijnlijk nog nooit geweest?
3: Nee, eerste buitenlandse reis. Daarom maakt het ook zo'n indruk.
2: Goed zeg. Ja. En die ouders die gingen samen ook op reis?
3: Ja, het was zo dat mijn moeder en Willy's moeder, die gingen samen met de trein naar Oostenrijk. En dan gingen mijn vader en Willy's vader gingen met de motor naar Oostenrijk.
2: Met jullie achterop?
3: Nee, wij werden bij oma gedropt.
2: Heb jij ook broers en zussen?
3: Ja, ik heb één zus. Die is 11 jaar ouder. Leeft niet meer. En een broer was 19 jaar ouder. Leeft ook niet meer. En Willy Rodermond had één zus, Marta. En die was ook zoveel ouder. En die is geëmigreerd naar Canada.
2: Ja, we moeten ze wel uit elkaar zien te houden. Is nog best lastig. Ja, nog die andere Willy. De leukste Willy, zal ik maar even zeggen. Nou, zonder de andere
3: meest, die zit ook meer in mijn leeftijd natuurlijk. Willy Walraven is, zeg, ik denk een jaar jonger dan ik zelf.
2: Was die ook een beetje als een zus dan voor je? Of is dat overdreven?
3: Ja, dat is een beetje overdreven.
2: Dan trekken we dat terug. Ja. Dan gaan we verder met Willy Rodermond. Die is wat ouder ook in Amsterdam. Ja, ja. Speelde gitaar
3: en dan zong ze erbij 's avonds als het kampvuur brandt.
2: Oh, ja. Dat is de vaste repertoire.
3: Ja, vaste repertoire waren cowboyliedjes.
2: En welke verhalen, welke herinneringen horen bij Willy Rodermond?
3: Nou, onder andere als de ouders, die hadden ook onze ouders hadden een kaartclubje. Dus die gingen met kaarten. En dan moesten wij ons ook weer vermaken natuurlijk. En dan er werd er gespeeld. Maar Willy was natuurlijk een paar jaar ouder, dus die moest ook wel weer van mij af. Dus dan speelde ze Anita, had ze bedacht.
2: Ja.
3: En dan moest ik in het keukenkastje zitten, want dan ging moeder boodschappen doen.
2: En jij bleef maar in de keukenkastje?
3: En ik bleef heel braaf in het keukenkastje zitten.
2: Ja, ik snap wel dat je die andere zoekt.
3: Ja.
2: Ze was wat ouder. Heb je ook haar verkeringen meegemaakt?
3: Jazeker, zelfs haar huwelijk. Want zij is, toen zij getrouwd is, toen hebben mijn ouders voor elkaar gemaakt dat zij in mijn ouderlijke woning, zeg maar, die konden huren. Op het Marnixpantsoen in Amsterdam.
2: Dat hebben ze aan jouw ouders te danken gehad.
3: Ja.
2: Nou ja, als we ze uit elkaar kunnen houden, dan zeggen we alleen nog: waar een wil is dit de weg 0800 30 30 300.

0: Daniel Loos, dat ik een beetje door je heen zat. We hebben zoveel gasten in die studio. Alle microfoons zijn bezet. Iedereen praat met iedereen. Er is reuring, er is beweging in de jeugd van 76-jarige Yvonne. Een jeugd gedomineerd door twee Willys. We hebben links Willy Walraven, we hebben rechts Willy Rodermond. Anne, wie?
1: Ja, welke komen we dan als eerste tegen vandaag? Nou, in de archieven is dat dan toch Willy Rodermond. Ja. Zij trouwt in 1966 met de Amsterdamse chocoladebewerker Hans van Borsum Baalkus. We zien ook dat Willy's zus Marta 26 jaar geleden al is overleden. Maar eerlijk is eerlijk, heel concreet wordt het behalve deze archieffondsten helaas nog niet voor Willy nummer 1. Misschien dat mensen uit Amsterdam meer weten. Dan door naar Willy nummer 2, Willy Walraven. Dat blijkt je trouwens zonder N op het einde te schrijven. En dat hebben we gezien op de persoonskaart van haar vader Leendert. Die stond in het archief. Dan vinden we vervolgens een online stamboom. En dan zien we dat Willy getrouwd is met André Otto Borgman. En nou woonde er in 2003 slechts één Borgman met die initiale AO in heel Nederland. Was ook nog eens in Amsterdam. Dus ja, wie weet zijn ze daar wel gewoon altijd gebleven. 0800 30 30 300 voor wie die vraag kan beantwoorden vandaag.
0: Ja, dat is niet gek.
2: Dat is helemaal niet gek.
0: Ja, een AO staat natuurlijk ook voor adres onbekend. Stella heeft ook zo'n vraag. Wie kende mijn vader? Zij niet. Weet pas een jaartje van hem. Joop Zwijnsbergen.
1: Ja, en terwijl de foto's van je vader rond worden gestuurd onder al die oud-chauffeurs daar van de Zeedijk jaren 70, krijgen we ook een heel ander mailtje binnen. Het bericht komt van Tini Zwijnsbergen, de vrouw van Joops broer, met wie jij ook eerder al contact hebt gehad. En Tini heeft nieuws over jouw halfzus Monique. Ze schrijft ons het volgende. Joops dochter Monique is nu 62 jaar, was een echt vaderskind. Ze hadden een hele hechte band. Zij heeft haar halfzus uit Amerika één keer ontmoet. Maar ze geeft aan dat ze verder geen behoefte heeft met andere kinderen van haar vader. Ik hoop dat u dit tegen Stella wil zeggen. Het is erg jammer voor haar, maar voor de familie is dit een afgesloten hoofdstuk. En dit alles was echt te aangrijpend voor Monique. Dus dat is wel jammer.
2: Spijtig. Ja, ik kondigde het al een beetje aan, hè, van tevoren. Ja. Dat mij dit zijdelings al bekend werd gemaakt. En dan nu nog een keer bevestigd.
0: En daarom zeggen we ook van de familie, moeten we het in die zin niet hebben. Meer van de verhalen eromheen.
2: Heel graag.
1: En gelukkig worden we ook echt wel van alle kanten geholpen uit die Amsterdamse taxiwereld. Zo belde Jan van de Veer en hij zegt, ja, ik kende Joop en ik weet zijn taxinummer zelfs nog. 433 was de taxi waar Joop Zwijnsbergen op reed. Vaste standplaats, station Sloterdijk.
0: Oh, dat is heel wat anders.
1: Dus dat is inderdaad wel nieuwe informatie. En we kregen ook nog het nummer van Jan den Hartog. Kan hij ons ook helpen?
3: Nou, ik ken wel mensen die dat zouden kunnen weten.
1: Kijk.
3: Want ja, ik ben inmiddels zelf ook al 72. Bijna 73, dus die oude jongens die ken ik allemaal. En die kennen mij ook allemaal, hoor.
1: Wat fijn, dus we moeten eigenlijk zo iemand als u hebben die daar een beetje rond kan vragen.
3: Juist, ja. Nee, dat kan ik wel vragen aan die oudere chauffeurs. Wellicht is er eentje die zegt, oh ja, dat is die en die, dat zou kunnen.
1: Ja, die hoop geven wij zeker niet op. Die reacties moeten nog komen. En als Jan hoort waarom we bekenden van Joop zoeken, dan voelt hij zich in ieder geval erg betrokken bij jouw zoektocht, Stella.
3: Ja, dat zou ik ook willen weten als ik in die situatie was.
1: Ja, toch?
3: Ja, zeker wel. Ja. Goh, wat een verhaal.
1: Ja.
3: Stuur het maar op de WhatsApp. En dan zal ik wat van die oude chauffeurs vragen. Het zou heel mooi zijn als dat uitkomt, inderdaad, voor die dochter.
1: Ja, die betrokkenheid die is hartstikke fijn. Dank daarvoor. De lijnen blijven open op 0800 30 30 300 voor iedereen en alles over Joop Zwijnsbergen.
4: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: En hier is alweer de laatste in een reek van 10 verhalen uit ons rijke verleden die opnieuw worden verteld. We halen Rob en zijn moeder terug uit 2005. Zo lang gaan zij al mee en toch klinkt er al gauw, oh ja, als we dit laten horen.
5: Koolmans.
6: Koolmans? Nou, dat gaat nou iets. Een lichtje bij me branden.
0: Ja, ik zie u helemaal rood worden, want dat zal toch niet?
6: Ja,
0: het is toch echt wel zo. Gerda en haar zoon Rob zoeken naar familie van Robs vader Wim Kooijman. Tenminste, dat denken ze. Wim was een militair en is door Defensie doodverklaard. Maar een vriend van deze Wim, die belt ons en hij zegt, jullie zoeken de verkeerde. Het was Wim Kooijmans.
6: Kooijmans? Kooijmans?
0: Ja. Haar zoon Rob hoort vaders naam en dat hij nog leeft. Hij hapt naar adem en we geven hem even de tijd.
7: Ik moet er deze week heel erg aan wennen, want anders kom je af. Ik vind het gewoon heel verwonderlijk. Ik heb ook contact gehad met een halfzusje, Ria. Daar heb ik een paar uur mee aan de telefoon gezeten. En wat je dan allemaal hoort en aan verhalen en dat de kinderen ook helemaal niks wisten. En dan is het verwonderlijk van dat je hoort dat je vader nog leeft.
0: 10 delen podcast, dat zijn 10 verhalen die weer gaan leven. Kort en bondig verteld. Het slotstuk heet, wat zeg je, Co-mans?
4: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast app en op adresonbekend.nl.

0: David Bowie, Starman. Wij moeten doorfietsen.
1: Het vertrek.
0: Als Stef Bos ons zo naar het einde zingt, hebben we nog maar 3 adressen onbekend. Te goed voor de grote zomerpauze. Moet jouw verhaal nog mee? Kom, adressenonbekend.nl. Ronald Veugen rekende niet op zijn Chinese vader. Uit Amsterdam en was kort met moeder Els in 1973. Anne?
2: Nee, nog niks.
0: Ook dan zo dat jij ja knikt. We hebben nog 3 uitzendingen te gaan, zeggen we net. Op 8 mei betaalde Nodi Noddy in horende bus voor Peter. Hij wilde geen bedankje. Uit Middenmeer. Wie herkent hem op zijn fiets?
2: Ook nog niks. Jammer, hè?
0: Jeetje zeg. Ja, ook weer een week geduld. Moet je nog vaker naar dat station. En dan zijn er 2 Willys. Willy Walraven, Willy Rodermond. Ze bepaalden een jeugd, de jeugd van Yvonne.
2: Ja, en we vonden een oud nummer uit 2003. Nou ja, dat werkt natuurlijk nooit meer, dachten wij. We proberen het altijd wel. En dit keer ging de lijn zo waar over.
3: Echt?
2: En hoorden we dit.
4: Ja, natuurlijk. U begrijpt het zeker wel. Will en André zijn er even niet. Wilt u teruggebeld worden, spreek dan even een bericht in na de pieptoon. Tot voor ons.
2: Geinige voicemail, hè? Die hebben we natuurlijk ingesproken. En gelukkig maar, want het duurde toen niet lang voordat Will Borgman ons terugbelde. Dus we namen alles door. Ja, Willy Walraven, Amsterdam, die accordeon speelde, klopt dat?
5: Dan ben ik echt de vrouw die je zoekt.
2: Wat goed gevonden bij deze.
5: Ja. Ja.
2: Heeft u enig idee om wie het kan gaan?
5: Het is een raadsel voor me.
2: De voornaam is Yvonne.
5: Ja, Yvonne Lubberink.
2: Dat is er.
5: Nou, dat vind ik toch wel hartstikke leuk. Na zoveel jaar.
2: Na zoveel jaar hoort ze weer van jou, Yvonne.
3: Oh,
2: en Willy, die is gelijk zo enthousiast dat je achter je mag kijken wat er met de deur gebeurt. Nee, en dan kan je eens even kijken wie daar binnen komt lopen.
3: Nou, onzeel! Nou, wat leuk meisje.
6: Hallo.
3: Oh, midden 50 jaar.
6: Langer.
3: Oh.
6: Bijna 70.
3: Ja, van de kleuterschool wel, bijna 70. Wat fantastisch.
6: Leuk, hè?
3: Had je lief verwacht, denk ik.
6: Had ik nooit verwacht, maar ik vind het hartstikke leuk.
3: Ja, hè? Ja, dacht ik wel. Ja. Maar wat goed dat je er ook nog zo bent.
6: Nou, kijk eens even mijn evenbeeld.
7: Je bent even groot.
3: Ja, we vielen toen allemaal klein, hoor.
7: Dat zei ik niet, hè? Ja,
3: nee. Ja echt.
7: Allebei in zwart-wit.
3: Ja, ook.
6: Met allebei zwart-wit. Oh.
7: Tot en met de haren, ja.
3: Oh, en echt bijzonder.
7: Ja, daar komt je man. Die staat een beetje ontroerd te wezen. Zo gaat dat. Ja.
3: Oh. Ja, maar dit is ook heel bijzonder. Dat is echt zo vreselijk. Veel, hè, Wil, hebben we meegemaakt, hè. Ik heb maar een paar dingetjes genoemd. Gardemeer. In de Witte Wartburg van je vader.
6: En de 2 motoren.
3: En de 2 motoren van alle 2 de vaders.
6: Ja. En de moeders gingen naar met de trein.
3: Met de trein, hè.
7: Ja. Gewoon het hele verhaal nog een keer.
3: Want dat heb jij niet gehoord, dat verhaal op de radio. Dus. Nee. Nou, dat heb ik je allemaal net verteld.
7: Ja, toen was ze al binnenlopen. Dus er staan hier overal radio's aan.
6: Heb ik wel gehoord, toch?
7: Ze hebben het wel gehoord.
6: Want er zat een gelukkig. Heel kamertje boven.
7: Ze zat hierboven.
3: Wat zijn jullie gemeen?
7: Ja, helemaal niet. We hebben gewoon je jeugd teruggebracht.
6: Ik heb ook gehoord dat je mij eigenlijk beschouwde als je kleine zusje.
3: Ja, dat is toch ook.
6: En toen zaten wij met z'n tweeën te luisteren boven.
7: Vandaar die diepe ontroering natuurlijk.
3: Nou, maar dat is ook. Het is ook wat.
6: Het is ook wat.
7: Het belangrijkste Willy van de 2, Willy W. Walraven. Ja. Waar is die andere Willy gebleven,
3: Willy
7: weet
3: Rodemond,
7: jij?
3: Want die ken jij ook. Alleen niet zo van de man. Ik
6: kan daar helemaal geen beeld van bij je.
3: Okay,
6: helemaal niet. Helemaal.
7: Ja, die kan nog komen. Willy Rodemond blijft welkom natuurlijk. Niet meer vandaag. Dat gaat niet meer. Ben je tevreden?
3: Maar wat dan? Kom op.
7: We gaan onderzoeken. Dan neem ik toch maar vast afscheid.
3: Even
7: tot volgende week.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Straks op de radio de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten en op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater, tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
7: Dit is Flevoland.
8: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon krijgt geregeld ruimte om te schijnen in de middag en er zijn ook stapelwolken aanwezig. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er lokaal nog een buitje vallen. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau tussen de 17 graden langs de grote meren en verder landinwaarts wordt het 19 of 20 graden. Daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig. Tijdens de avonduren is het overwegend droog in de provincie met enkele opklaringen en nog aangename temperaturen. De westenwind neemt daarbij ook flink in kracht af en uiteindelijk wordt het zelfs windstil.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Dit is Flevoland.
22: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon krijgt geregeld ruimte om te schijnen in de middag en er zijn ook stapelwolken aanwezig. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er lokaal nog een buitje vallen. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau tussen de 17 graden langs de grote meren en verder landinwaarts wordt het 19 of 20 graden. Daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig. Tijdens de avonduren is het overwegend droog in de provincie met enkele opklaringen en nog aangename temperaturen. De westenwind neemt daarbij ook flink in kracht af en uiteindelijk wordt het zelfs windstil.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu bij Dirk, Almof Hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Straks op de radio de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid.
13: Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Dit is Flevoland.
23: Goedemiddag. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon krijgt geregeld ruimte om te schijnen in de middag en er zijn ook stapelwolken aanwezig. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er lokaal nog een buitje vallen. Temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau tussen de 17 graden langs de grote meren en verder landinwaarts wordt het 19 of 20 graden. Daarbij waait er wel een stevige wind uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig. Tijdens de avonduren is het overwegend droog in de provincie met enkele opklaringen en nog aangename temperaturen. De westenwind neemt daarbij ook flink in kracht af en uiteindelijk wordt het zelfs windstil.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedemiddag.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
17: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
23: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
22: Hoe dan?
23: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Dit is Flevoland.
10: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. Na morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden, maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu twee rijstroken dicht, kost je 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Noord-Holland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, mam?
5: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
14: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 6 uur.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score!
8: Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
6: With the OG.
9: Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzetten.
1: Oh, ja. Nee, ik kennen jullie geen... Oh, shit. Ik zit hier helemaal niet op te letten.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. En morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden, maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Je luistert naar Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. Nou, morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden, maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 20 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. En morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden. Maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. Na morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden, maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag. Net als 4 jaar geleden kiest Lelystad voor een raadsakkoord als basis voor het bestuur van de stad in de komende periode. 4 jaar geleden lukte het nog om met zo'n akkoord echt eensgezindheid uit te stralen. Dit keer is de situatie wel wat anders. Praat met Murat Aktan. Hij won met Jong Lelystad de gemeenteraadsverkiezingen met grootste partij en nam dus het voortouw in de besprekingen die daarna volgden. Meneer Aktan, ja, dat proces vond dit keer dus plaats vlak na een bestuurlijke crisis, waarbij flink aantal wethouders opstapt en ook sommige partijen hun steun aan het vorige raadsakkoord hebben opgezegd. Heeft dat nog grote gevolgen gehad voor de onderhandelingen over dit nieuwe akkoord?
2: Geen grote gevolgen. Het is wel zo dat een paar partijen inderdaad niet hebben meegedaan aan het raadsakkoord. Daar hebben ze voor bedankt.
1: En met name natuurlijk de VVD, hè, die natuurlijk 4 jaar geleden nog de voortrekker was als toen de grootste partij.
2: Klopt. En ik had ze er graag bij gewild. Niet alleen de VVD, maar ook de overige partijen. Ja. Maar aan het einde van het verhaal zijn het eigenlijk 9 partijen geweest die zoiets hadden van willen verantwoordelijkheid nemen voor een zo snel mogelijk een stadsbestuur eigenlijk regelen voor de stad. En een koers uitzetten voor de stad. En met hen zijn we in zee gegaan. En wij als 9 partijen. En inmiddels zijn we zover. En het raadsakkoord ligt er. Ja. En binnenkort is het ook zover met het college. Daar ben ik ontzettend trots op.
1: Ja, maar goed, het heet dus een raadsakkoord. Toch vraag je af, want het steunt dus op inderdaad wat u zegt 9 partijen. 23 van de 37 zetels. Ja. Nou, het is meerderheid. Ja. Maar niet de hele raad natuurlijk die dit keer heeft meegepraat over het akkoord. Kan je het nog echt een raadsakkoord noemen?
2: Dat is een hele terechte vraag. Ik denk wat heel belangrijk is om te komen tot met wat voor type akkoord je te maken hebt, is je vertrekpunt. Bij ons was ons vertrekpunt om met zoveel mogelijk partijen eigenlijk recht te doen naar een verkiezingsuitslag en te komen tot een compromis. Dat is voor mij al een belangrijke pijler voor een raadsakkoord. Anders dan bij een coalitieakkoord, waarbij met zo min mogelijk partijen, wel een meerderheid natuurlijk, tot iets komt. Dat heeft gespeeld, hè, dat we met zoveel mogelijk partijen iets willen doen. Ja. En anderzijds ook collegevorming. Het was niet zo deze keer, net zoals 4 jaar terug dus ook, dat per se elke partij een wethouder wilde leveren of zou leveren. Dat zult u straks ook wel opmerken. Uiteindelijk is het zo dat we op basis van een selectiecommissie, een kiescommissie, tot een college zijn gekomen, waarbij eigenlijk een afvaardiging van die 9 partijen een college vormt. Goed, en dat is ook weer een teken van, ik denk van,
1: maar goed, dan lopen we een beetje op de zaken vooruit misschien. Maar ik wou toch nog even terug naar het ontbreken dus van partijen als VVD, PVV, Forum en ook Mooie Lelystad. Ja. Daar mist u natuurlijk nog een heel rechtsblok mee. Is dit nog een goede afspiegeling van de raad? Want u noemt het een raadsakkoord, maar is het een echt akkoord van de raad?
2: Ik meen van wel. Er zitten ook onder die 9 partijen 2 partijen die wat liberaler zijn dan de rest. Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Ja. En ook die hebben hele belangrijke punten ingebracht, standpunten ingebracht, die natuurlijk voor hen belangrijk zijn, ook vanuit een liberaal perspectief. En die staan ook daadwerkelijk in het raadsakkoord. Hè? Aspecten zoals veiligheid, maar ook bijvoorbeeld wat meer aandacht voor de ledenstedeling zelf. En ik meen dat je daarmee ook gewoon recht doet aan de rechter. Vlak van het spectrum.
1: Ja, want u hebt het eigenlijk gezien, natuurlijk, de politieke situatie in Lelystad nog betrekkelijk snel gedaan, dat het akkoord nu af is. Op welke manier heeft u de partijen op één lijn gebracht? Wat was de gemeenschappelijke factor?
2: De gemeenschappelijke factor was in ieder geval niet partijbelang voorop, maar het stadsbelang. Dus vanuit die gedachte, vanuit die constructieve gedachte, hebben we met elkaar gezeten. We hebben vooral gekeken naar de overeenkomsten, naar consensus, vanuit de constructieve gedachte ook. En zo hebben we eigenlijk binnen 8 weken zijn we tot een inhoudelijk akkoord gekomen.
1: Was het misschien ook juist makkelijker door deze situatie? Want de partijen waren ook wel een beetje tot elkaar veroordeeld.
2: Ja en nee. Kijk, aan het begin van het proces heb ik ook gezegd van, nou, we kiezen nu voor een raadsakkoord. Maar het kan natuurlijk ook op een gegeven moment gewoon een coalitieakkoord zijn. Maar desalniettemin, iedereen zat er zo positief en gewoon constructief in, dat we die eindstreep gewoon met elkaar hebben gehaald, zonder al te veel wrijving. En de punt waar we dan niet met elkaar over eens waren, dat is dan terechtgekomen op de lijst met het raadsniet-akkoord.
1: Ja, Lelystad Airport en zo.
2: Ja, en dat is een beperkte lijst. Dus dat is ook wel iets om trots op te zijn.
1: Ja, maar wat opvalt in het akkoord, heel veel aandacht voor de jeugd. Ik zie kinderen, ik zie jeugdzorg, jeugdcriminaliteit. Ook de jonge stad krijgt uitgebreid aandacht. Is dat ook de inbreng van Jong Lelystad? Het zit in uw naam natuurlijk.
2: Ja, het zou niet recht doen aan het proces als ik zou zeggen dat het komt door Jong Lelystad.
1: Ja, u wilt dat niet opeisen.
2: Nee, het komt door alle 9 partijen, meen ik oprecht.
1: Maar we hebben ook met kinderen gesproken, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Een van de punten die ik ook wilde benoemen nu. We hebben ook op basis van een aangenomen motie, hebben we tijdens het proces, het raadsakkoordproces, hebben we ook met de kinderwijkraden gesproken. Daar hebben we ook een bijeenkomst voor georganiseerd. En de input vanuit de jeugd, vanuit de kinderen, hebben we ook meegenomen in het akkoord.
1: Ja, want wat levert dat nou concreet bijvoorbeeld op voor de kinderen straks?
2: Nou, het zal u verbazen. Een van de punten die bijvoorbeeld aan mijn tafel, zeg maar, werd benoemd is, ja, we willen een veilige stad. We willen een schone stad. Typisch de aspecten die de volwassen persoon eigenlijk ook mee te maken heeft.
1: Ja. En kinderen zijn net mensen.
2: Dat geaccentueerd wordt door ook kinderen. Ja. Dat vond ik wel waardevol. En u zult ook in het raadsakkoord terugzien. We willen in ieder geval het veiligheidscijfer in de stad verhogen van een 7,5 naar 8,5.
1: Ja, maar ook, hoge ambitie.
2: Precies, maar ook het verminderen van een aantal bijplaatsingen naast de ondergrondse containers. Of het verminderen van een zwerfvuil. Dus typisch aspecten die gewoon de kwaliteit van het levens van de inwoners eigenlijk kunnen verhogen.
1: Ja. Ja. U wilt eigenlijk heel veel. Het is een vrij veelomvattend programma. Op een artikel op onze website zijn uitgebreid alle beleidspunten, beleidsvoornemens zijn te zien. Maar u wil bijvoorbeeld investeren, ik noem een paar dingen, in jongerenwerk, sociale ontmoetingsplekken in wijken, in het stadshart, in veiligheid, u noemde het al, met buurtwerkers, wijkpreventieteams, gaat allemaal geld kosten. Is er genoeg geld om al die ambities te realiseren?
2: Nee, er is geen genoeg geld. Nee. Maar dat wisten we aan de voorkant ook al. En dat heeft ook te maken met de jeugdzorg drukt behoorlijk op de kosten. Niet alleen bij gemeente Lelystad, maar in heel veel gemeentes in het land. En daarin zien we overigens ook een verantwoordelijkheid voor het Rijk. Zo hebben we de begroting ook opgesteld. Maar omdat we prudent met de situatie willen omgaan, hebben we ook gekeken. En we hebben ook bepaalde kaders meegegeven naar alles wat we willen bereiken moet binnen die kaders gebeuren. En dat is prudent beleid. En daar zullen we rekening mee houden. Het college komt dan met een uitvoeringsprogramma later dit jaar. Ja. En dan zullen we opnieuw naar de situatie kijken van wat kan wel en wat kan niet.
1: Maar u schuift het wel een beetje voor u uit natuurlijk. U zegt ja, we hebben moeten bijna 13 miljoen euro ombuigen. Dat gaan we dan volgend jaar doen. Ik vroeg me sowieso al af, is daar nog genoeg ruimte voor? Want Lelystad heeft al een ingrijpende bezuinigingsronde achter de rug.
2: Ja, maar ik meen dat je, kijk, op basis van onvolledige informatie kun je ook niet de juiste beslissingen nemen. Op dit moment is het nog hoogst onzeker wat nou de kosten van jeugdzorg precies zullen zijn. Mm-hmm. Volgend voorjaar, in 2027, hebben we daar meer zekerheid over. Dus daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat we volgend jaar weer om de tafel gaan met elkaar en even goed gaan nadenken. Kijk, wat is nou precies de actuele situatie?
1: Ik snap die redenering, maar het feit is natuurlijk wel de pijnlijke keuzes. Die schuif je nog voor je uit, maar ze komen natuurlijk wel straks.
2: Niet per se. Kijk, je kunt pas echt een keuze maken als je volledig geïnformeerd bent.
1: Ja. En we hebben ook keuzes. Ik hoop dat het nog meevalt.
2: We hebben ook keuzes gemaakt ten aanzien van de kaders die we hebben meegegeven. En we rekenen ook op het Rijk. Dus het is niet vooruitschuiven in de zin van dat we het over 3-4 jaar verder willen zien. Maar volgend jaar gaan we serieus kijken hoe we een sluitende begroting kunnen realiseren. En we hebben ook een heus paragraaf, een hoofdstuk over opgenomen hoe we dat menen te kunnen doen.
1: Ja, het akkoord ligt er dus nu. U had het net al over de wethouders. Die worden binnenkort bekend. Worden er 5, heb ik begrepen.
2: Klopt, dat mag je best weten. Ja.
1: En u zegt, ja, het is dus niet zo dat alle partijen hun eigen wethouder opeisen. Ja. Nou ja, dat kan ook niet met 9 partijen als je met 5 wethouders wil uitkomen. Op welke manier hebt u gezocht? Heb je ook anders gekeken dan 4 jaar geleden? Want ja, 4 van die 5 wethouders van toen, die zijn natuurlijk voortijdig vertrokken.
2: Ja. Nou, een paar aspecten. We hebben gekeken of de desbetreffende wethouder uit Lelystad zelf komt. Vonden we heel belangrijk.
1: Dat is een voorwaarde?
2: Dat is een voorwaarde inderdaad. In ieder geval een pre. We hebben gekeken naar onze eigen partij en eigen netwerk. Mm-hmm. We hebben gekeken naar, heeft iemand nou echt hart voor de zaak? En kan hij nou echt van, hoe zeg je dat, van toegevoegde waarde zijn in die zin? Dus het was niet zo dat we per se wethouders vanuit een partij naar voren wilden schuiven van dit moet zo gebeuren. Net zoals in een coalitieakkoord dus. Mm-hmm. Maar meer van, past deze persoon op die portefeuille en is dat in het belang van de stad?
1: Ja.
2: En was het heel anders dan 4 jaar terug? Niet per se. Maar ik meen wel, als ik nu kijk naar de groep die er is, dat ook daadwerkelijk een team zal worden. Ja. Ik heb er alle vertrouwen.
1: Maar wordt u zelf wethouder eigenlijk?
2: Nee, ik heb mezelf niet gekandideerd. Nee, ik heb niet gekandideerd.
1: Want 6 jaar geleden was u nog wel een keer kandidaat. Dus ik dacht, nou, met deze verkiezingsuitslag zou het wel eens kunnen gebeuren.
2: Laat ik zo stellen. Ik heb ook andere prioriteiten in het leven. Ik heb 2 jonge kinderen. Dus gezin is voor mij heel belangrijk. En ik had zoiets van, dat prevaleert op dit moment nu voor mij. Ja.
1: Goed, dan moeten er straks bestuurd worden. We geloven dat Lelystad gebaat is bij een eensgezinde gemeenteraad die op zoveel mogelijk onderwerpen constructief samenwerkt.
2: Ja.
1: Ja, de raad is natuurlijk niet zo eensgezind. Hè? Het is niet voor niks dat er nog 4 partijen ontbreken in dit akkoord.
2: Klopt, en daarom staat er ook gebaat bij. Dus hint, hint.
1: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk ook heel veel onderwerpen in het akkoord waar we het niet over hebben. Hè? En ik denk dat dat ook wel die majeure onderwerpen die misschien nog gaan komen.
1: Ja.
2: Of waar we het nog met elkaar over kunnen hebben. Daarvan vinden wij als 9 partijen Dat laten we even vrij. Dat zijn even vrije onderwerpen.
1: En wat ik vroeg me ook af, hebt u het nog over de spreidingswet gehad bijvoorbeeld? Want er staat ook niks over in.
2: Nee.
1: Terwijl er niet zo lang geleden natuurlijk een brief van de minister is gekomen in Lelystad. Dat Lelystad te weinig asielzoekers opvangt. Ja.
2: Maar dat lijkt me een typisch zo'n thema. Waarom we dus eigenlijk de handreiking ook richting de rest van de raad doen. Laten we met z'n allen het erover hebben.
1: Is er eigenlijk voor die vier partijen nog ruimte om, als dit straks in de gemeenteraad wordt behandeld, om nog aanpassingen, eigen inbreng te doen?
2: Ja, kijk, het raadsakkoord is een gegeven nu. Het ligt er. We hebben hem niet dichtgetimmerd. Juist ook omdat we de verbinding met de raad van de raad willen opzoeken. Kijk, als iemand of een partij met een heel goed voorstel komt en alle 9 partijen hebben zoiets van, dat is inderdaad een goed voorstel, waarom niet? Hm. Zeker. Ik denk dat zij vertegenwoordigen natuurlijk ook gewoon inwoners. Ja. En dan moet je respecteren. En dan moet je gewoon echt op de inhoud gaan beoordelen of inderdaad erin meegaat of niet.
1: Ja. Denkt u, heel kort antwoord graag, dat Lelystad nu een stabielere tijd politiek gezien tegemoet gaat?
2: Dat zal natuurlijk afhankelijk zijn hoe de gemeenteraad omgaat met het college. Ja. Dat zal natuurlijk niet vreemd zijn. Als ik naar het college kijk, waarvan ik echt denk dat wordt een team in plaats van een groep, dan heb ik er alle vertrouwen in. En als je ook kijkt hoe al die 9 partijen zich hebben ingesteld op, we gaan er samenkomen, we gaan die eindstreep halen, dan heb ik er alle vertrouwen in. En ik doe ook een handreiking naar de overige 4 partijen. Laten we samen gewoon een mooie periode van maken.
1: Morris Aktan van Jong Lelystad, heel erg bedankt.
2: Dank u wel.
1: Dit was Over Flevoland gesproken. Graag tot volgend weekend.

0: Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. De gemeenteraadsverkiezingen brachten niet het gehoopte resultaat, maar de partij Samen voor Almere laat het er niet bij zitten en gaat zich nu richten op de Provinciale Statenverkiezingen. Oprichter en voorzitter is Hassan Bouyatoui. 0 zetels dus op 18 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Samen voor Almere. Was dat eigenlijk een bittere pil?
2: We hebben die uitslagavond minder goed ervaren. Ja. Want eigenlijk waren we gerekend op minimaal 1 zetel. En in onze verwachtingen hadden we nog de poging gedaan om te komen tot een tweede zetel.
1: Ja. Maar waar lag het dan aan dat het zo tegenviel?
2: Die vraag hebben we ons dezelfde avond gesteld. En we zijn heel snel bij elkaar gekomen om er even te gaan evalueren. En we zijn tot een aantal conclusies gekomen. Een daarvan is dat wij gezien hebben dat de periode tussen de oprichting tot aan de verkiezingen heel kort was. Het was maar net 6 maanden. En de oprichtingsbestuur die had maar de opdracht om de verkiezingen te organiseren. Dat hebben we op zich goed gedaan. En dan denk je eerder aan bepaalde aspecten. Zoals de werving van je kandidatenlijst. Mm. En daarna werken aan het programma. Maar het vertalen van onze visie naar een bepaalde boodschap. En daarna een stukje campagne voeren.
1: Maar hebt u dan wel goed aan gedaan om een eigen partij op te richten? Want ik vroeg me nog af, u hebt natuurlijk een behoorlijke voorgeschiedenis. Hè? PvdA, NIDA.

0: denkgroep Mujatuina. Toen werd het dus uiteindelijk samen voor Almere voor de laatste verkiezingen. 12 jaar al in de gemeenteraad. Maar ja, nu hebt u uw eigen partij helemaal. En ik denk wel, ja, je zit steeds meer voor jezelf, maar met steeds minder aanhang.
1: Ja, kijk, wat wij gedaan hebben vorig jaar april is dat inderdaad even goed gaan kijken wat er heeft de stad nodig. Ik had zo'n 12 jaar ervaringen.
0: Ja.
1: In die tijd heb ik niet alleen rondgelopen op het stadhuis, maar heel veel contacten met de stad en ook gesprekken gevoerd. En die gesprekken die hebben tot geleid dat we iets misten. Wat we misten is dat eigenlijk als het ware is de lokale democratie een nieuwe dimensie geven. Hm. Want in onze ogen, met een aantal mensen om me heen, zijn we tot de conclusie gekomen dat onze lokale democratie is eigenlijk failliet. Hm. Want wat je ziet is hetzelfde routine. Het is bijna hetzelfde. En het jammerste is dat alle mensen die ons benaderen, één op één of brieven schrijven naar de raad, of zelfs komen inspreken of petities aanbieden, ze gaan allemaal naar huis met een teleurstelling.
0: Ja.
1: En dan kom ik zelf uit een periode, dan refereer ik naar de periode van 2018 tot de laatste periode. Dan zie ik dat er vooral inbreidingen in de stad, heel veel actiegroepen die ze hebben opgestaan en teleurgesteld in de manier hoe de participatie wordt georganiseerd. We hebben als gedachte, er moet een nieuwe partij komen die juist aandacht besteedt aan dit fenomeen.
0: Ja, maar ik hoor uw verhaal, maar tegelijkertijd constateer ik, ja, er stemmen 1053 mensen dan op 18 maart. Lang niet genoeg voor een zetel.
1: Klopt.
0: Ja, u heet dan wel Samen voor Almere, maar u komt steeds meer alleen te staan. Heeft het wel zin om zo met zo'n eigen partij aan de gang te gaan?
1: Dat punt wat ik net aan beginde wilde duidelijker maken. Dat hebben we dus gemist sinds de oprichting tot aan de verkiezingen.
0: Jawel.
1: Zijn ons gaan bezighouden met formaliteiten. En we hebben een hele belangrijk element vergeten. Namelijk iets doen aan de bekendheid van een nieuwe partij.
0: Ja, maar dat is op zich wel handig om daar wel aan te denken natuurlijk.
1: Zeker, maar in die tijden was je alleen bezig met er even verkiezingen.
0: Ja.
1: Maar dat is achteraf, dat is in onze evaluatie, het is echt naar voren gekomen. Daar hebben we heel veel van geleerd. Dus echt even een reflectie op onze manier van handelen. Gewoon intern kijken naar onszelf. Maar de overtuiging dat wij een onderscheidende boodschap hebben, hoe je een solide en vreedzame samenleving kan bouwen en investeren in mensen, daar geloven we er nog steeds.
0: Maar hebt u nog overwogen om ermee te stoppen na 18 maart?
1: Nou ja, kijk, stoppen. Ik ben nog persoonlijk nog een Almeerder. Ik woon in Almere. Dus ik zou het stukje betrokkenheid altijd willen blijven doen. Wat ik net aangegeven, ik heb mijn periode in de raad, want het is maar liefst 12 jaar.
0: Ja, ja.
1: Niet alleen benut om er mijn rol op te pakken zoals dat in de gemeenteraad staat. Controleren van de college en andere kaders stellen. Maar juist om te investeren in de contacten met de stad.
0: Ja.
1: Ik ben nadrukkelijk sinds de eerste dag dat ik in de raad kwam, het eerste jaar, een dagje minder per week gaan werken.
0: Ja, want u werkt in het onderwijs?
1: Correct. En dat heb ik echt benut om er ook contacten te onderhouden. Ik was vaker ook op het stadhuis te zien. Ja. Ik nodig graag mensen voor gesprekken. En dat deed ik echt allemaal om er te laten zien dat het gewoon de stad, die bouwen we allemaal. En dan draag je een stukje participatie van een ieder. En dus ik heb er enorm van genoten.
0: Ja, mist u eigenlijk het raadswerk? Ik vroeg me af, zit u nou thuis al die schriftelijke vragen te stellen aan uzelf?
1: Nou ja, kijk, ik heb het gedaan omdat het nodig was. En op dit moment merk ik inderdaad dat er ontwikkelingen zijn. Ik zie heel veel berichten, maar ook aanleidingen om het college te bevragen.
0: Ja.
1: Ik zou het zeker gedaan hebben.
0: Uw handen jeuken als het ware.
1: Nou ja, niet zo heel heftig. Ik probeer realistisch te zijn. Maar er is zeker aanleiding om er te kijken, ja, hoe zit dat nou weer met onveiligheid in de laatste dagen, ook maanden nog steeds met de explosies. Maar ik hoor geen enkele verwijzing richting onze burgemeester. Hoe zit dat met het openbare orde?
0: Denkt u eigenlijk dat ze u missen?
1: Nou ja, het is niet aan mij om dat te beantwoorden. Het is aan een ander. Maar
0: ik vroeg me wel af, volgens mij bespaart het stadhuis een hoop geld nu u er niet meer bent. Omdat u natuurlijk wel heel veel ambtenaren bezig hield met de onophoudelijke stroom aan schriftelijke vragen, moties, amendementen.
1: Groter onzin.
0: Ja?
1: Groter onzin die ik ooit meegemaakt heb. We hebben met elkaar een prachtig systeem bedacht. Ja. Dat noemen we een democratisch systeem. En daar heb je beschikking om bepaalde instrumenten. En daarvan is dan schriftelijke vragen, moties, amendementen. Die doe je allemaal om van elkaar te weten waar je mee bezig bent. Maar ook om bepaalde plannen te corrigeren, te herstellen.
0: Oh, ik ontzeg u ook helemaal niet het recht. Maar ik constateer wel dat u daar wel koploper ongeveer in was. En dat het wel scheelt dat u er niet meer bent.
1: Die berichten die hebben we op de wandelgangen gezien. Ook in gesprekken met de bestuurders en op één. Maar ook in de media. Maar ik ervaar dat allemaal als een compliment. Ik zit er daarin echt inderdaad om er even deze rol op te pakken. Ja. Ik heb mijn best gedaan om daarin ook een vertaling aan te geven. Maar wat ik belangrijk vind, is dat je even kijkt hoe zit het met de positie van de raad. Want ja, de positie die kan je versterken met een bepaalde informatie. En als je niet nieuwsgierig bent en als je niet op zoek gaat naar die relevante informatie, dan kom je niet echt.
0: Nee, daar deed u alles aan.
1: Dat even een kleine toevoeging. Want als we die democratie zo belangrijk vinden, dan ben ik er iemand die zegt, dan is het de moeite waard om daarin te investeren. Ja. Als het betekent dat een extra NFT om maar die vragen te beantwoorden, dan gaan we
0: als dat nodig is, dan moet dat
1: hoort ook gedaan te worden.
0: Ik wil even met u vooruitkijken, want u ziet nog steeds toekomst, hè, voor samen voor Almere. Ook in de Almeerse samenleving volgens mij, want u wilt toch op een of andere manier actief en zichtbaar blijven. Hoe gaat u dat doen?
1: Ja, terug naar het moment van de uitslagavond. Dit teleurstelling was enorm, maar we zijn er even goed nadenken. Wat betekent dat voor ons rechtsbestaan? En unaniem hebben we gezegd, we gaan gewoon door. Want we zijn onderdeel van onze stad. Ja. En als je geen vertegenwoordiger in de raad hebt, betekent niet het einde van je werk en je betrokkenheid.
0: Nee. Maar dan wordt het nog lastiger natuurlijk om die naam bekend te krijgen. Hè? Waar u al moeite mee had voor de verkiezingen, wat u net zei.
1: Kijk, een van de opdrachten die het huidige bestuur gekregen heeft, en waar we ook nog blij van zijn, want het bestuur is versterkt. We zijn van 3 naar 5. Ja. Dus we hebben ook mensen die meedenken over de verstikking van de organisatie, maar ook plannen uitwerken. Hoe willen we verder?
0: Ja, want hebt u al een idee hoe u zichtbaar blijft en actief blijft?
1: Ja, de opdracht is er is geformuleerd, maar het is aan het bestuur om dat uit te werken.
0: Ja, nou, u bent de voorzitter, dus u mag aan de slag.
1: Ja, zeggen, we hebben ook gezegd bijvoorbeeld, we moeten niet alleen actiever zijn tijdens de 2 maanden van de verkiezingen, mm-hmm, campagne voeren. Als je dat echt wil en dat je daarmee ook een stukje bekendheid wil genereren, doe dat ook op een permanente manier, noemen we dat.
0: Ja, dus niet permanente campagne.
1: Correct, niet alleen seizoenen werk. En we hebben nu ook nog een team die de opdracht gekregen heeft om te kijken hoe zit het bijvoorbeeld met ombudswerk. Dus ik ga niet meteen refereren naar het voorbeeld van Den Haag, waarin ook nog politieker ombudswerk wordt bedreven.
0: Ja, dat is Richard
1: Daar
0: de Mos, hè?
1: De wetenschap is er heel veel uitvoeriger over gesproken en geschreven.
0: Ja, is ook wel omstreden.
1: We geloven en een idee waarin in ieder geval iets voor elkaar betekent. Ons rechtssysteem, ondanks een kleine land, het is gewoon heel veel regeltjes en iedereen komt doorheen. En als wij vanuit een stukje betrokkenheid, ombudswerk, iets voor de ander, voor de gemeenschap, voor de samenleving kunnen betekenen, dat gaan we zeker doen. Ja. Maar het is aan dat team om dat te bepalen en het bestuur daarin te adviseren.
0: Goed, daar horen we vast en zeker meer van. En u bent van plan om mee te gaan doen aan de Provinciale Statenverkiezingen.
1: Correct.
0: Die zijn volgend jaar in Nederland, dus ook in Flevoland.
1: Ja.
0: U bent een partij die Samen voor Almere heet. Gaat u ook onder die naam dan meedoen?
1: De gesprekken lopen nu toevallig. Het eerste gesprek is vorige week maandag op het provinciehuis. Of dat nou blijft meedoen onder de naam Samen voor Almere of dat wordt Samen voor Flevoland. Dat is even nog aan het bekijken.
0: Ja, want iemand uit Almere, Mark Nessen, gaat vast niet voor Samen voor Almere stemmen.
1: Nou ja, dat is inderdaad een punt.
0: Ja.
1: Nou, Samen voor Almere is een vereniging. Of je als vereniging daarna een naam duidt in mag je laten registreren, Samen voor Flevoland. Dat is één. En als het betekent dat je de statuten zou moeten aanpassen, dan hebben we hoop ik nog genoeg de tijd van juni tot september om dat in orde te krijgen.
0: En wat denkt u te gaan toevoegen aan de provinciale politiek?
1: In mijn ogen moet dat niet onderscheid worden. De helft van inwoners van Flevoland, die komt uit Almere vandaan.
0: Ja.
1: En Almere is ook niet zomaar een stad. Het is gewoon in het leven geroepen om bepaalde ontwikkelingen te verbeteren. Als nood, de ontwikkeling van noodvlogen.
0: Ja.
1: En wij zien daarin bijvoorbeeld als het gaat om lokale economie. Dat er heel veel werk vanuit de provincie nodig is om alle deze mensen in de provincie hier lokaal in de regio aan het werk te krijgen.
0: Maar u wilt dus eigenlijk vooral in de provinciale politiek de aandacht vestigen op Almeerse kwesties?
1: Absoluut niet. Toen ik in de raad van Almere kwam, ben ik niet gaan bezighouden met Almere Port. Om een voorbeeld te noemen, was ik gewoon volksvertegenwoordiger voor de hele stad. En zo zou het ook.
0: U wilt het voor de hele provincie doen?
1: Provincie, we hebben 6 provinciale Flevolandse gemeenten.
0: Ja.
1: Van Dronten, Noord-Oostpolder, Urk. Ja. Nou weet ik niet, daar ga ik zeker een keertje langs. En de Beuren, Zeewolde, Lelystad en Almere natuurlijk. Nou, er is echt collectief en zeker even nog een taak, ook voor een lokale partij, om er iets te kunnen betekenen op de schaal van een regio.
0: Ja.
1: Hebben we ook de afgelopen periode gezien. Tal van lokale partijen zijn gevereenigd onder Sterk Flevoland om er even een stem te laten klinken in de provinciale staten.
0: Ja, ik wil nog even, want in uw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen stond ook iets over de provincie.
1: Zeker.
0: Daar las ik dat u pleit voor een kritische herijking van de rol en omvang van de provinciale bestuurslaag, die voor veel inwoners ver van hun dagelijks leven afstaat. Ja. U zei het net al, wij zijn juist de partij die zo dicht mogelijk naar de mensen toe wil. Ja. Bent u dan wel op uw plek? Hebt u wel iets te zoeken in die provinciale politiek?
1: Zeker. Ik probeer even nog een vergelijking te maken tussen een volksvertegenwoordiger die vanuit het gemeenteraad opereert en een ander vanuit de provinciale staat. Mm. En deze passage, het is echt een hele een goed voorbeeld om aan te geven dat ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op basis van tal van gesprekken die we gevoerd hebben.
0: Ja, dat is mooi. Maar
1: met de provincie, met andere groepen. En dit geeft meteen even nog, zeg maar, de noodzaak om er daarin een zitting te gaan nemen, om er een aantal zaken te toetsen. Mm. Is dat zo'n bestuurslaag, die zit ertussen, het Rijk, die moet er gewoon de dingen uitvoeren, hè, de aanwijzingen vanuit het Rijk. En andere om het werk van de gemeenteraden te controleren of die balans er is. Ik heb het vanuit Almere over twee thema's van dichterbij meegemaakt. Als het gaat om onze financiën.
0: Ja.
1: Daar wordt erachter verwezen met een vingertje van
0: Almere. Ja, naar de provincie. Die daar houdt.
1: Als die begroting niet in evenwichter is, dan kom je onder artikel 12 te staan.
0: Ja. Maar u wilt dus eigenlijk zelf in Provinciale Staten gaan kijken of die bestuurslaag wel nuttig is?
1: Ja, maar dan natuurlijk met een bedoeling. Als je kijkt naar de samenwerking, ik mis het gewoon enorm dat het de Flevolandse gemeenten samen optrekken. Dan zie ik aan de andere kant de provincie samen met Lelystad in Almere, die liever kijken naar de metropoolregio Amsterdam. Natuurlijk zie ik daar even meerwaarde, maar het gaat om evenwicht. Ja. Om die lokale economie te versterken. Om die bereikbaarheid lokaal ook een vorm aan te geven. Maar ook te kijken naar de natuur en naar het milieuvraagstukken. Dus hier is degelijk op de schaal van de regio werk te verrichten. En we denken dat wij met onze scherpe blik daarin een toevoeging aan kunnen brengen.
0: We zijn benieuwd. Hassan Bouyatoui van Samen voor Almere. Bedankt voor dit gesprek. Morgen aandacht voor het raadsakkoord in Lelystad. Dus tot morgen.
2: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
3: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. En morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden, maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
1: Dit is Flevoland, het gesprek. Vandaag met...
2: Jolien Hoeks is directeur van de VMCA. Dat is de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere. Die bestaat 40 jaar. Jolien, goedemorgen.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. De VMCA, wat doet die eigenlijk?
3: Nou, de VMCA, je zegt het al, Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale in Almere. Wat wij proberen is het hele vrijwilligerswerk binnen Almere te stimuleren, te ontwikkelen, te vernieuwen. Zoveel mogelijk mensen te verleiden om vrijwilligerswerk te doen. En voor mantelzorgers, die proberen wij zodanig te ondersteunen, dat zij wel kunnen zorgen, maar zonder overbelast te raken. En dat doen wij niet alleen. Wij proberen ook werkgevers, scholen, zorgorganisaties daarbij te betrekken. Want 1 op de 4 Almeerders is mantelzorger. Nou, dat is heel veel. Dat zijn 60.000 mensen. Nou, dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Dus wij proberen voor een olievlek-effect te zorgen.
2: Ja, maar op wat voor manier doen jullie dat, dat ondersteunen?
3: Wij organiseren trainingen, wij organiseren wandelingen, lotgenotencontact. Maar wij gaan ook naar werkgevers toe om hen te informeren over mantelzorgvriendelijk HR-beleid. We doen het eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Gisteren hadden wij onze mantelzorgdialoog, waarin we in gesprek gaan met mantelzorgers, maar ook in bijzijn van de gemeenteraad, van de beleidsmakers, zorgprofessionals, zodat mantelzorgers ook kunnen laten horen waar zij behoefte aan hebben. Ja. Dus we doen het op heel veel verschillende manieren.
4: Nou, de VMCA bestaat dus nu 40 jaar. Ja. Hoe is die rol van mantelzorgers en vrijwilligers veranderd sinds de oprichting en nu?
3: Nou, ik denk dat het belang van vrijwillige inzet en van mantelzorgers veel groter is geworden. Ik ben zelf al heel lang betrokken bij de VMCA. En waar ik vroeger echt heel erg mijn best moest doen om bij zorgprofessionals om aan tafel te komen, is het nu eigenlijk vanzelfsprekend dat de informele zorg, vrijwillige inzet, dat wij ook van belang zijn. Ja.
4: En deze week is het dan ook de week van de jonge mantelzorger. Dat is speciaal voor kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen. Wat kan de VMCA dan precies voor hen betekenen, hè? Voor die echte jonge mantelzorgers?
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dat wij de omgeving van deze jongeren duidelijk maken dat zij jonge mantelzorgers zijn. Dus het gaat er niet om dat zij niet zouden moeten zorgen, want zij groeien op in een gezin met zorg, maar dat er aandacht voor hen is en dat ze ook af en toe gewoon kind kunnen zijn. Wij organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor jonge mantelzorgers, en dat doen we dan per leeftijdsgroep. En daar zit altijd natuurlijk een thema in, hoe is het om te zorgen? Maar jonge mantelzorgers geven ons ook vaak terug, het is zo fijn om even onder elkaar te zijn. Je mag even laten zien dat het soms heel zwaar is. Maar we doen ook gewoon leuke dingen met elkaar. Dus het even kind mogen zijn, plus het thema aanroeren. Nou ja, dat is altijd een combinatie van wat we doen met jonge mantelzorgers.
2: Je benoemt het al, hè? Het kan heel zwaar zijn. Of het is soms heel zwaar, dat mantelzorgen. Ook omdat er wordt steeds meer een beroep op mensen gedaan, op de mantelzorgers. Hoe merk jij dat in gesprekken? Nou ja, ook wat bij zo'n dialoog wordt aangegeven. Hoe merk je dat mensen toch steeds zwaarder worden belast?
3: Mensen tonen ook vaak de emotie. Als ik even terugdenk naar onze dialoog van gisteren, dan spreken een aantal mensen die echt in tranen zijn, omdat ze de herkenning van wat ze doen op zo'n moment voelen. En vaak is er in de omgeving nog onvoldoende zicht daarop. Het is eigenlijk normaal dat je voor je moeder, je kind, je buurvrouw zorgt.
4: Wordt er te weinig over gepraat?
3: Ik denk dat we daar nog veel meer over kunnen praten. Ja, en ook dat je, ik denk dat het ook wel een trend is in de hele maatschappij, hè? Dat je ook je zorgen, als je dat deelt, dan wordt het makkelijker. En mensen vinden het ook niet altijd makkelijk om hulp te vragen. Dus daar zouden we echt ook meer op nog moeten inzetten. Hè? De vraagverlegenheid. Je wil allemaal iets doen voor een ander. Maar vragen om hulp is niet zo makkelijk.
2: Nee, want waar mantelzorgers tegenaan lopen is natuurlijk het feit dat je de deur niet achter je dicht kunt trekken. Het is niet je werk. Hè? Op je werk zeggen jongens, dit was het. Morgen ben ik er weer. Ja. Je kunt misschien niet meer door, maar je moet wel door. Want ja, je wilt er toch zijn voor wat je zegt, je moeder of je kind. Ja. Ja, nou, hoe kun je mensen dan helpen daarin?
3: Nou, daarom is het ook wel goed. Kijk, je hoeft het niet alleen te doen. He, er zijn de nodige organisaties. De VMCA is ook zo'n organisatie die vervangende hulp kan inzetten. Dus dat je een dagdeel of twee dagdelen even de zorg aan een vrijwilliger kunt overlaten. Of aan een zorgprofessional. Dus dat, die mogelijkheden zijn er wel. En heel veel mensen weten dat niet. Daarom ben ik blij dat ik hier sta. Hè? Dat ik dat weer kan vertellen. Dat bij de VMCA je dat kunt doen. We hebben onlangs ook een app gelanceerd, de Valtes-app. En die is specifiek, dat is een app niet alleen voor Almere, maar het is een landelijk deel waar je allerlei wet en regelgeving kunt vinden. Maar er is ook een Almeers deel. Van waar kan je hulp en ondersteuning vinden? Hoe word je de weg gewezen? Want ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen, we hebben natuurlijk, vertelde ik net al, 60.000 mantelzorgers in Almere. En dat is voor de rest van de provincie hetzelfde. Hè? 1 op de 4 is mantelzorger. Maar 80% van deze mensen is zelfredzaam. Die kan zijn eigen weg daarin vinden. Nou, daar is zo'n app heel handig voor. Mensen die gewoon even kunnen zoeken. Er staan ook heel veel filmpjes op. Hoe doe ik dat nou met steunkousen aan- en uittrekken? En dat soort praktische hulp die ook vaak op mantelzorgers neerkomt. En dan hebben wij onze handen vrijer voor die 20% die wel die ondersteuning nodig heeft. Ja, dus zo proberen we ook die digitale innovatie wel mee te nemen in ons werk.
4: Ja, Joline stippelde het net aan, hè? Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De komende jaren voor VMCA, wat is de grootste uitdaging voor jullie?
3: De grootste uitdaging is denk ik om de verwachtingen om die te managen. Er zijn hele hoge verwachtingen van vrijwilligers. Er zijn heel hoge verwachtingen van mantelzorgers.
4: Wat verwachten ze dan?
3: Nou, dat mantelzorgers een belangrijk deel van de zorg gaan overnemen. Dat vrijwilligers een belangrijk deel in de maatschappij, niet alleen in zorg, maar ook in natuur, cultuur gaan overnemen. En ik denk dat er met vrijwilligers heel veel mogelijk is. Maar je zal altijd moeten aansluiten bij hun motivatie. Dus vraag en aanbod, dat zal altijd bij ons in evenwicht moeten zijn. Dus dat is wel echt een uitdaging. En voor vrijwillige inzet hebben we bijvoorbeeld ook een digitaal platform, Almere voor elkaar, waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Dus ook daar kijken we naar hoe kunnen zelfstandige mensen zichzelf redden. En hoe kunnen we mensen die daar gewoon iets minder handig in zijn, is helemaal niet erg, hoe kunnen wij hen daarbij helpen? Dus die ontwikkeling, dat zie ik wel echt als een het grote beroep dat gedaan wordt op vrijwilligers en mantelzorgers.
2: Ja, komende zondag dan is er nog een vrijwilligersfestival. Wat gaat er dan gebeuren?
3: Nou, dat is heel leuk, want dat doen we met meerdere partijen in Almere. En dat is voor alle Almeerse vrijwilligers. En er zijn heel veel workshops, er is heel veel plezier, er is heel veel, er is muziek, er is van alles en nog wat. En volgens mij wordt het heel mooi weer. Dus ik zou alle Almeerse vrijwilligers uitnodigen om daarbij te zijn.
4: Om eigenlijk eventjes alles los te laten. En gewoon
3: ja, als bedankje voor alles wat je doet het hele jaar. En het is hartstikke leuk. Oké.
4: Dank voor dit gesprek. Jolien Hoek, directeur van de VMCA, de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: tear it all down.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het weerbeeld ziet er deze avond best aardig uit in de provincie, want het blijft droog met enkele opklaringen en ook wat wolkenvelden. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond zo'n 17 graden en daarbij is de wind flink afgenomen naar hooguit zwak, windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de avond en tijdens de nacht naar maandag neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 14 graden. En morgen beginnen we met regionaal wat zonneschijn en wat hoge wolkenvelden. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en gaat het langere tijd regenen. Voor de regen uit wordt het nog behoorlijk warm met 21 tot 23 graden. Maar in de regen is het een aantal graden minder warm.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.
3: You self-destructed, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Hello, it's me.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: En je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.